Van de stilte in het Van Bergen IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: tot een aanmeldcontrole.
1: ¿Se escucha bien tú ahí?
2: Se escucha bien todo.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
1: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons. Unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
2: We zijn aan het zwemmen voor een vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
0: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. En dat merk je in de regio, bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam. Vielen tussen Ypenburg en knooppunt Hoflied 5 kilometer en een kwartier vertraging. Ook drukte nog op de Algera-brug de N210 vanuit Schoonhoven richting Rotterdam. Die is weer open na onderhoud, maar het is er wel wat drukker. Je hebt 10 minuten vertraging vanaf Krimpen aan den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad.
9: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
10: Dichter bij Gouwenstad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwenstad.
11: Hey, die woorden van een ander.
12: Ja, woorden van een ander. Dames en heren, dichter bij Gouwenstad. Normaal hoort u de stem van Hanneke Leroux. En nou ben ik er. Maar Hanneke is er ook, hoor. Maar ik mag beginnen omdat Hanneke vandaag niet alleen presentator is, maar ook gast bij zichzelf. Hartelijk welkom, Hanneke.
13: Een later gast.
12: Ja, een watergast.
13: Een later gast.
12: Een later gast.
13: Ja.
12: Nou, dat. Ja. Deze uitzending wordt overigens van tevoren opgenomen. Een opname van ergens op een woensdag in deze maand. Maar wordt natuurlijk gewoon uitgezonden. Op de eerste zondag in september in dit geval. En dan zitten we met een prachtig programma, vind ik, over alle dichters met een L. Hanneke.
13: Dat zijn er veel, dat zijn ook niet de minste.
12: Dat zijn hele grote, en daar hoor jij ook toe.
13: Nou, dat.
12: Ja, daar zit je dan
13: tussen.
12: Daar zit je dan te glimlachen.
13: Lucebert en Lehman, en, ja. Nou, noem
12: ja,
13: ze maar op.
12: Ja ongelooflijk.
13: Ja.
12: En ken jij trouwens Joke van Leeuwen?
13: Ja, dat is ook een kinderboekenschrijfster.
12: Ja, en ken jij Laantje?
13: Ja, die ken ik ook.
12: Ja, daar ga ik zo wat over vertellen hoor.
13: Ja, heel
12: ja,
13: goed.
12: Het is echt geweldig. Er zit zelfs, ik heb zelfs een gedicht meegenomen van iemand van de Goudse Dichterschool. Die ooit de cursus heeft gevolgd.
13: En die heet?
12: Leunissen, Marjan Leunissen.
13: Oh, ja. Dat is me helemaal
12: die ken je
13: ontschoten.
12: Nee. Oké, nou, weet je wat? We zijn lekker begonnen. En mijn vraag aan jou is natuurlijk, ja, wat voor dichter ben je eigenlijk?
13: Ja. Nou, ja, wat ben ik voor een dichter? Ik ben eens gaan zoeken, maar jij hebt andere gedichten dan ik weer uitgezocht van mij. Maar ik zag wel veel afscheid en ja, wat treurige gedichten.
12: Mm-hmm.
13: Ik ben ook een dichter van dienst bij de eenzame uitvaart.
12: Ja.
13: Dat past me ook wel, want daar kan ik goed over schrijven. Ja, wat ben je voor een dichter? Bedoel je de opbouw van de gedichten of de inhoud of alles? Of
12: nou, ik denk eigenlijk meer aan kenmerken. Ik zal er een paar gewoon voor je houden. Dan kan jij zeggen wat klopt.
13: De lezer bepaalt, dus dat mag je doen.
12: Ja, zo werkt dat. Hè? Ja. Wat denk je van melancholie?
13: Dat denk ik wat van. Ja, ja. Dat zou kunnen, ja.
12: Als ik nou zeg zachtaardig, ga je dan blozen?
13: Zachtaardig soms, maar het kan ook venijnig zijn.
12: Dan wil ik wel straks wel een gedicht waar enige venijn in zit. Ja. Betekenisvol?
13: Ja, dat hoop ik, dat ik betekenisvol ben.
12: Ja, dat hoop je dan, hè? Dat moet een ander maar
13: uitmaken. Dat hoop ik, ja.
12: Maar wel voor de vrije vorm, hè? Geen sonnetten en rijmen.
13: Nee,
12: en dat
13: daar ben
12: soort
13: ik niet zo, nee, daar ben ik niet zo van, nee.
12: Ik lees ook in jouw gedichten een zekere trots.
13: Oh ja?
12: Ja.
13: Ik zou graag een voorbeeld?
12: Ja, ik ga het zo opzoeken, als de muziek is. Ja. Die wordt trouwens uitgezocht door Arjan, onze vaste
13: muzikante met een L.
12: Ja, dat is toch geweldig.
13: Ja.
12: Je dicht over de omgeving waar je in leeft. Of dat nou de Hollandse IJssel is, of Gouda, waar je stadsdichter bent geweest, of iets anders waar je bent geweest. Het gaat altijd in een bepaalde setting.
13: Ja, dat klopt.
12: Ja,
13: die Erasmusbrug,
12: ja.
13: Plekken waar ik ben die indruk op me maken.
12: Ja.
13: En dan is het natuurlijk heel leuk voor de luisteraars om te horen dat Gouda altijd indruk op me maakt, maar dat de polder ook indruk op mij maakt.
12: Ja. Zeker, ja. Het is meestal licht verhalend wat je doet. En voor mij is het heel meeslepend in je observaties. Want dat moet ik ook noemen. En zoals de meeste dichters kan je soms op een manier naar een onderwerp kijken, waardoor het net even in een ander licht staat. En dat is, maar je zit de meeste dingen gewoon te knikken. Dus, ja.
13: Het is wel grappig om het uit jouw mond te horen.
12: Ja. Nou, weet je wat? Kies jij nou eens een gedicht waarvan je vindt dat een van deze elementen daarin passen? Of wat ik bijvoorbeeld leuk vind, dat is Al het Blauw.
13: Al het Blauw, ja.
12: Heb je dat?
13: Ja, dat heb jij voor
12: je. Ja, ik heb het hier voor me. En daar komen al die elementen in voor.
13: Ja, waarom vind jij dat al die elementen daarin voorkomen?
12: Nou ja, het is niet zachtaardig, maar wel betekenisvol, vrije vorm, heel veel vrije vorm. En de trots is van het naar boven kijken naar beneden in dit geval. Het is duidelijk omgeving, licht verhalend, zwaar verhalend zelfs. En heel meeslepend in zijn verhaal.
13: Ja, het is eerst als verhaal geschreven.
12: Dat dacht ik al.
13: Had jij vast wel vermoed.
12: Ja.
13: En het bestaat ongeveer 2 jaar. Ik denk dat ik het 2 jaar geleden geschreven heb.
12: Nou, laat maar horen. En dan gaan we daarna gewoon eventjes naar de muziek om even bij te komen.
13: Al het Blauw. Laat dit gedicht goed aflopen. Laat de striemende regen ophouden, de wind wegvallen. De ambulance tot stilstand komen. Laat me gewaar worden dat ik lang uit, maar toch comfortabel, op het donkere voetpad van de Erasmusbrug lig. Dat er geen mooiere plek bestaat dan hier. Laat me beseffen dat Erasmus gelijk had. Dat we reizigers zijn in deze wereld, geen bewoners. Laat me zweven in het duister, boven de tuien van de zwaan. Zodat ik kan zien hoe blauw de lichten zwaaien. Hulpverleners in reflecterende pakken. Mijn borst ontbloten, elektroden aansluiten. Laat me voelen dat dit mijn borstbroeders zijn. Dat hun zweet mijn zweet is en andersom. Laat het hun duidelijk zijn dat ik het ben die daar ligt in hun blauwe licht. En niet zomaar een stilgevallen systeem. Laat ze haast maken, omdat ik blijkbaar al hoger en hoger vlieg. Voorbij deze metropool, voorbij de beelden die plotseling in razend tempo aan mij voorbij trekken. Ik, nog kind, kijkend naar de eerste stap op de maan. Rammelende spoorhekken. Wacht tot het rode licht gedoofd is. De dode poes in het pakhuis. Mijn geliefde. Breed lachend in driedelig roze. Ikzelf in opwaaiend wit. De striemende regen op deze brug. Het flikkerende mes. Laat de hemelse hoge tonen van miserere diep tot me doordringen. Laat me voelen dat dit aardse bestaan mij nog zo dierbaar is. Laat me existeren dwars door de dood en het leven heen. Laat mij alles en iedereen zijn. De eerste stap op de maan. De waarschuwende woorden. De kat in het pakhuis. Mijn geliefde. De borstbroeders, hun zweet. De hemelse tonen. De wegvallende wind. Al het blauw. Alles. Behalve het mes.

0: Ja, dit is een Engelse zangeres, een bijna naamgenoot, La Roux. Wist je dat, Ben?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben niet zo thuis, ik ben meer van het woord.
0: La Roux is een veel voorkomende naam in Afrika ook. En in Frankrijk is het net zo'n naam als Jans. Dus zo bijzonder is die naam niet.
1: Hier wel, ja. Oké. Zeg, wanneer ben jij begonnen eigenlijk met gedichten?
0: Toen ik een jaar of 14, 15 was, zoals volgens mij iedereen.

0: Natuurlijk wel over je werk. Je ziet een heleboel mensen de pijp uitgaan of het heel slecht hebben. En dat betrekt je totaal op jezelf.
1: Nou, in mijn hoofd dan. Want ik ging pas weer schrijven toen Ruud Broekhuizen de oproep deed op Facebook. Van vind je het leuk om een flesje wijn te krijgen of een zakje stroopwafel? Schrijf je dan nu in voor de stadsdichtersverkiezing? Het is alleen maar leuk om daaraan mee te doen. Okay. Nou, dat was zo breed gesteld. Van, het ging helemaal niet over winnen of je moet het worden. Of, toen dacht ik, leuk, ik ga eraan meedoen. Misschien ontmoet ik dichters en ik ga schrijven. Mm-hmm. Dus voor die verkiezing heb ik 3 gedichten geschreven. 2 moesten er over Gouda gaan.
0: Dat is, toch wel bijzonder.
1: Toen zei iedereen, en uit welk werk ga jij putten als je stadsdichter bent?
0: Ja, ja. En dat is een rare vraag, die snap ik niet helemaal. Wat bedoelden ze daarmee? Uit welk werk ga putten? Staring of Homerus?
1: Nee,
0: of,
1: van mezelf.
0: Je eigen werk. Dat had je dus helemaal niet.
1: Nee. Iedereen die meedeed had een bundel of zo. Ja. Dus ik wilde me al tactisch terugtrekken. Maar voor ik het wist stond ik op dat podium. En werd ik uitgekozen tot een van de finalisten.
0: Ja.
1: En toen moesten we in opdracht een gedicht schrijven over de zakkende grond in Gouda. En dat heb ik vanuit het perspectief van de IJssel geschreven.
0: Heb je dat toevallig in de buurt? Heb je die ook in je bundel gezet? Die je daarna hebt gemaakt?
1: Dat IJsselgedicht, over die reiger. Ja, wil je dat horen?
0: Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Want dat is zo'n verhaal wat in je omgeving speelt. Hè?
1: Ja, toen woonde ik helemaal nog niet aan de Hollandse IJssel. Ja. En ik moest aan mijn man, die zijn hele jeugd heel lang in Gouda heeft gewoond. Tot midden 60. Die wist alles over de stad. Die wist ook alles over de IJssel en over de getijden. En ik zeg, laten we eens langs die IJssel lopen en rijden. En dan moet de inspiratie komen. Dus zo werkt het een beetje bij mij.
0: Ja, zo werkt het gewoon, ja. Het is wel mooi. Het is een schitterend verhaal. Hè? Dan denken ze dat je een hele ervaren dichter bent. Die eventjes stadsdichter gaat worden. En dan blijkt
1: er was ook best wel een beetje commotie over.
0: Ja. Oh, je hebt het toch verteld op een of andere manier.
1: Nou, er was wel van wie ik was. Ik kwam toch wel onder de steen van het Groene Hart Ziekenhuis vandaan. Dat is een eilandje waar je gewoon je eigen ding doet.
0: Oh, ja, je hoorde niet tot de dichter zien, zal ik maar zeggen.
1: Nee.
0: Maar dat is toch tegenwoordig helemaal anders.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja.
1: Sinds 2016 is er veel veranderd.
0: Ja,
1: met die dichterschool en dichters op donderdag.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: Ja, dat is wel.
0: Het is niet meer de elite van Ines Meter, zal ik maar zeggen. Toch?
1: Nee.
0: Maar daar had jij ook wel wat mee, met die Ines.
1: Ja, met die Ines schuifelde tussen de boeken door. Toen ik verkozen werd, toen had ze geen tijd om me even te feliciteren.
0: Nee,
1: dus ze nam later contact met me op. En toen ben ik bij haar op de koffie gegaan.
0: Mm-hmm.
1: En later werd dat op de wijn. En dat, dat klikte heel goed tussen ons.
0: Maar dan moet jij maar eens lezen wat ze geschreven heeft in jouw bundel die je gemaakt hebt bij afscheid. Dat is wel. Die Ines maakt het hiermee goed, denk ik.
1: Nee, Ines had een A4'tje geschreven. Ja. Dat weet Corrie nog, want die heeft er ook naar gekeken.
0: Het gaat over Corrie Grotendorst.
1: En
0: de polderdichter.
1: Ines zou het voorwoord schrijven. Maar dat was. Daar had ze het over een jonge vrouw. Ik was helemaal geen jonge vrouw meer in 2016. Ines had een ander perspectief.
0: Ja, ja.
1: En tot haar. Zij vond dat niet zo leuk dat we daar een deel uit hebben genomen uit dat voorwoord.
0: Okay.
1: Nou, en dan schrijft Ines. Dwars door alles heen heeft zij gedichten nodig om gedachten en gevoelens aan papier toe te vertrouwen. Een dichter kan met woorden schilderen en aan de hand van Hanneke zien wij een landschap opengaan. Je hoort hier ook echt de stem van Ines. Aan de hand van Hanneke zien wij een landschap opengaan. Ik hoop dat ze na haar afscheid als stadsdichter zal blijven schrijven. Dat schrijft Ines.
0: Ja.
1: Maar dat voorwoord is veel langer en dat heb ik natuurlijk nog ergens bewaard.
0: Waarom heb je dat verkort?
1: Ja, dat hebben we.
0: Het was wraak, omdat ze niet klaar was om je te feliciteren.
1: Het was. Het, ja. het was niet zo passend om dat hele lange voorwoord.

0: hoort in deze bundel. Daar hebben we het lang over gehad.
1: Ja. En zij heeft het geschreven voor jou, maar niet voor de bundel.
0: Precies.
1: Ja, dan krijg je dat soort dingen.
0: En lastig. Ik ben er heel trots op dat ze dat geschreven heeft.
1: Jij hebt die bundel helemaal zelf samengesteld. Hè?
0: Met Peter Paul Kloosterman.
1: Oh, met Peter Paul Kloosterman. Ja, ook inhoudelijk? Peter Paul Kloosterman van de Drukkerswerkplaats.
0: Ja, inhoudelijk heb ik dat helemaal zelf gedaan. Ja. Nou, je weet...
1: Nee, maar daar heeft niemand je bij geholpen.
0: Nee.
1: Van je moet dat gedicht wel doen en dat gedicht
0: nee.
1: niet doen.
0: Nee. Ja. Kwam niet in mijn hoofd op.
1: Nee, precies. Je hebt het gewoon helemaal zelf gedaan.
0: Ik heb het zelf
1: dus
0: gedaan,
1: je hebt die inhoud, of dat voorwoord zelf gekozen. Je hebt je gedichten zelf gekozen. Je hebt de volgorde zelf gekozen. De thema's zelfs gekozen. En Peter Paul heeft natuurlijk daar een prachtige bundel van.
0: Ja, en de achterin staat nog een toelichting bij de gedichten.
1: Ja.
0: Ja,
1: waarom ze gemaakt zijn en waar ze gemaakt zijn. Weet je wat ik zo aardig vind? Ik heb 4 bundels voor jou gekocht. En dat vinden mensen natuurlijk heel raar. Maar er zijn 4 verschillende vormen verschenen.
0: Ja,
1: van die 4 verschillende kleuren.
0: 4 verschillende hoezen.
1: Ja.
0: En ik heb voor me die hoes met waar overdwars januari dagen op de... Omslaghoes. Dat vind ik zelf de mooiste hoes die ik hier nu in mijn handen heb.
1: Juist, ook het mooiste gedicht?
0: Ik hou wel van dat gedicht, ja.
1: Staat het erin?
0: Dat staat op een zwarte bladzij, want dat is dan weer...
1: Is dat te lezen, ja? Ik heb het gezien. Maar...
0: Ja, het is een lang gedicht.
1: Ja,
0: en Peter Paul, die heeft...
1: Bij een lang gedicht gaan we altijd even muziek draaien, dus dat is wel leuk.
0: En, dat kan ik ook wel vertellen hoe dat gedicht ontstaan is... Ik ging met een fototoestel de polder in toen het mistig was. En toen aan de Reeuwijkkant, zou ik maar zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Ik kom een boer tegen. Toen kwam je nog wel eens een boer op klompen tegen die dan oud was. En die boer die zei, het is deemsterig.
1: Deemsterig, oh mooi.
0: Kan je wel foto's maken, zei hij.
1: Ja.
0: En toen zei ik juist, want door die deemster, door die mist, mm-hmm. gaan contouren er anders uitzien. En toen, en dat was in januari, en dat was ook een beetje sneeuwerig. En toen
1: sneeuwerig,
0: en deemsterig. Nou, dan schrijf ik, er zijn januari dagen. Er zijn van die dagen waarin de koude deemstering blijft hangen. Ongewis waar de einde ophoudt of waar het begin begint. Wat blijft is het dichtbij je, in geheimzinnigheid gevangen. Dat zijn van die dagen waarin je vanuit de mist iets ziet opdoemen. Een donker gevaarte, een voorzichtig rijdende strooiwagen misschien. En je juist niet wil zien dat iets het broze wit op de landweg doorbreekt. Dat zijn van die dagen waarin het ijs niet meer breekt en ons niet meer opbreekt, maar alles in zich heeft om te helen, zodat het ons kan velen en dragen. Waarin plassen bevriezen tot pleinen en sloten veranderen in bevroren sluipwegen. Dat zijn van die dagen waarin iets, een boerenhek op zijn eeuwenoude plek bijvoorbeeld, schijnbaar verstijft, alsof het vrijwillig verblijft in zijn oorsprong. Dat zijn van die dagen waarin het gekrookte riet geplukt kan worden, om het een nieuwe bestemming of eigenlijk een nieuw leven te geven. Dat zijn van die dagen waarin starende schapen het vertikken te blaten, maar slechts malen met hun kaken en je zachtmoedig aan blijven staren. Zwanen dicht tegen elkaar op het aangevroren land verblijven. De langgenektheid verborgen tussen de veren van hun ogenschijnlijk versteende lijven. In die dagen van stilte door Deemster gaan stemmen anders klinken. Gedempter misschien, maar op een mysterieuze manier beter verstaanbaar. Groetend en vragend, ook veel verder dragend. Grenzend vervagend, dorp wordt stad en andersom.
1: Ja, en dan denk ik, oh, toen we begonnen aan dit gesprek, Hanneke, had ik ook nog een ander element moeten noemen. De natuur.
0: De natuur.
1: En voilà.
0: En wat grappig is aan dit gedicht, die natuur, hè, en je weet het nooit zo goed als de mensen die erin wonen en die er wat mee doen. Een Reeuwijker, Reeuwijk zeg ik altijd, ik kan het niet goed uitspreken, zeggen mijn kinderen. Die las dit gedicht en die herkende dit meteen en toen zei die, riet pluk je niet.
1: Oh.
0: Dat snijd je.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus er moet eigenlijk staan...
1: Dat is ook een beroep, hè?
0: Waarin het gekrookte riet gesneden kan worden. Ja, dan is het metrum gelijk anders.
1: Ja, ja, dat is nou jammer. Jij had een dichterlijke vrijheid zonder dat je dat in de gaten had.
0: Ik heb het niet veranderd.
1: Ja, nee, natuurlijk niet.
0: Maar dat is wel grappig, dat soort kritiek op een gedicht.
1: Ja.
0: Dan is het goed gelezen.
1: Ik ben benieuwd wat Arjan nu weer voor een muziek met een L heeft bedacht.

0: was Lana Del Rey.
1: Ja.
0: Met Summertime, volgens mij. Ja, het zal wel anders heten.
1: Summertime, ja.
0: Het was wel grappig na dat wintergedicht.
1: Ja, daarom.
0: En dat gekrookte riet wat gesneden wordt, moet worden in plaats van geplukt.
1: Jij bent geen rietsnijder.
0: Nee.
1: Maar ik zit nog. Maar je hebt al een vak gehad, hè? Daar wil ik nog even over teruggaan. Jij hebt in het Groene Hart gewerkt.
0: Groene Hart.
1: Daarvoor
0: ja.
1: heette dat anders. Bleuland, geloof ik.
0: Bleuland ziekenhuis. Ja.
1: En daar was je longspecialist.
0: Verpleegkundig specialist longgeneeskunde.
1: Ja, en je hebt vaker over dat ziekenhuis geschreven. En we hoeven onze luisteraars niet te vertellen dat als je rookt, dat je dan een behoorlijke kans hebt op kanker. En toen las ik dat gedicht waar dat woord niet in voorkomt van jou. Wat zo heel mooi heet, Ik maak je uit. En toen dacht ik, oh, die man die daarin voorkomt, dat is Hannekes vader die aan longkanker is overleden.
0: Nou, je kan heel veel ziektes krijgen door roken. Heel veel chronische ziektes zijn gerelateerd aan roken. Mijn vader heeft heel veel gerookt. Wel 3 pakjes Lexington op een dag.
1: Doe maar.
0: Vanaf de oorlog, want toen kwamen die peuken natuurlijk uit de lucht. Gewoon met brood en alles werden ze naar beneden gegooid. En pa heeft wel een TIA gekregen op zijn 64ste en is toen gestopt met roken. Dit gedicht is.
1: Dat is wel laat.
0: Dat is wel laat, maar hij is 90 geworden.
1: Zo.
0: Dus het heeft hem goed gedaan dat hij gestopt is met roken. En ik gun het iedereen om van die sigaretten af te komen. Zelf heb ik ook behoorlijk gerookt. En ik weet wat het verschil is tussen wel en niet roken als je het aan je lijf voelt. En je kan zoveel meer zonder al te veel problemen. Dus wat ik gedaan heb is stoppen met roken, cursussen geven. En vanuit het perspectief van zo'n roker heb ik dit gedicht geschreven. Want ik heb ook generaties. Ik heb zo lang in dat ziekenhuis gewerkt dat ik dus bijvoorbeeld een vader heb zien overlijden. En er kwam de zoon of de dochter en die rookte dan ook weer. Dus zo in dat perspectief moet je het eigenlijk zien.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Maar ik vind het zo bijzonder
1: dat in te vullen. Ja. Ja.
0: Ik vind het zo bijzonder dat jij dan zegt zonder het woord te noemen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Was mij helemaal nog niet opgevallen.
1: Ja, ja mij wel. Er is een tijd geweest dat we het woord niet eens dorsten uit te spreken.
0: Nee.
1: Dat was het K, geloof ik. Hè?
0: Ja.
1: Of de ziekte. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik maak hem uit. En dat vind ik een ongelooflijk mooie titel van dat gedicht.
0: Ik maak je uit. Ja, het klinkt eigenlijk een beetje van nou en nou ben ik er klaar mee.
1: Nou is het afgelopen, ja.
0: Ik heb je binnengehaald. Ik genoot van je geur vermengd met de lucht van het frisse gras waarin ik lang uit lag. Terwijl ik probeerde te vergeten dat mijn vaders lijf kas was versleten toen hij, nog jong, de pijp aan maten gaf. Ik na het uitstrooien van zijn as bittere tranen hoestte en jou meteen weer nodig had als troost, ontkennend dat dit nu een verslaving was. Zo vaak heb ik je voor eens en voor altijd uitgemaakt, maar toch weer aangestoken en daarna extra diep geïnhaleerd. Mijn vingers het rollen niet verleerd leiden een eigen leven, leek het wel, alsof ik even niet had opgelet. Mijn wil stond buitenspel. Vandaag zag ik mijn vader in een winkelruit. Zijn grauwheid, de mondhoeken gerimpeld als in een groot verdriet. Hij groette niet. Toen trapte ik je uit.
1: Ja. Ja. Je ziet wat de gevolgen zijn. Je bent gewaarschuwd.
0: Ja, maar er zit natuurlijk ook heel veel in wat patiënten altijd tegen mij zeiden en ik zelf als geen ander wist. Want ik heb ook tot mijn 32ste voortdurend stoppogingen gedaan. En dan zat ik weer een checkie te rollen. Dat ze mij probeerden uit te leggen dat ze het niet wilden, maar dat het toch gebeurde.
1: Ja.
0: En dan zei ik altijd, dat hoef je mij niet uit te leggen. Je hoeft ook voor mij niet te stoppen.
1: Nee.
0: Ik gun het mensen dat ze een rookvrij leven kunnen leiden. En dat kan tegenwoordig met hulpmiddelen en goede groepstrainingen en individuele cursussen. Dus ja. Nou ja, bij deze zeg ik het nog eens even voor de radio.
1: Ja.
0: Van probeer het. Het is altijd de moeite waard, want het gaat je wat opleveren.
1: Ja, precies. Ja, nou goed, ik snap dat ik deze eruit heb gehaald. Dat is wel heel bijzonder.
0: Heb jij gerookt, Ben?
1: Als ik ketter.
0: Ja.
1: Nou, pijp, sigaren, sigaretten, check, wat deed nog meer? Dat is geloof ik al. Ja, en ik heb 4 keer alle goede dingen bestaan uit 3 pogingen gewaagd om te stoppen. En de 4e is pas gelukt.
0: Ja.
1: Ja. Maar dat is er ook over. En wat mij daarbij hielp, Hanneke, dat ik tegen mezelf heb geroepen, jij bent verslaafd. En die gaat niet over als je bent gestopt.
0: Ja, precies.
1: Dus ik heb sindsdien niets meer aangeraakt, maar ik ben nog steeds verslaafd. En dat, misschien is dat een goede tip. Om
0: nou
1: te
0: ja, maar dat,
1: van,
0: dat raak dat je de kern. Je blijft altijd verslaafd. Als wij straks een sigaret oproken, dan is dat de eerste.
1: Moet er niet aan denken, die vieze smaak.
0: Ja, maar dat is wel de eerste stap door weer aan die verslaving toe te geven.
1: Ik ga er gelijk van hoesten.
0: Maar een grappig verhaal. Ik had een patiënt die zei, ik ben niet verslaafd. Die rookte 7 sigaretten op een dag. En toen zei ik, hoe kom je daarbij? En toen zei hij, ja, mijn vrouw weet niet dat ik rook. Dus in de huiskamer rook ik niet. Ik ga 7 keer op een dag ga ik naar het schuurtje. En dan steek ik stiekem een sigaret op. Ik zeg, maar dan ben je ook verslaafd. Want het is die verslaving. Dat moest hij inzien om te zeggen, oh ja, ik zeg, en dag. Oh ja. Dacht je dat je vrouw dat echt niet in de gaten
1: had? Je stinkt uit je strot. Dus dat moet haast wel. Ja.
0: Ja.
1: Nou goed. Dit, voor het geval dit een medisch programma wordt. Dames en heren. We zitten gewoon naar Dichter bij Gouwenstad te luisteren. En we hebben een dichter presentator als gast. Die Hanneke Leroux. Zoals u weet. En ja, en die schrijft over wat ze ervaart. En op een gegeven moment ben je dan stadsrichter. Hebben we net gehad. Ja. Ja, en dan moet je in één keer gedichten gaan schrijven over de stad. En ik heb er een gevonden. En daar sta je bij het IJsselhuis. Het IJsselhuis kan je zelf niet zien.
0: Ja.
1: Bij de sluis. Die sluis die waarvan de deuren omhoog en omlaag gaan.
0: De guillotinesluis.
1: De guillotinesluis.
0: De Mallegatsluis.
1: Als je daar doorheen vaart, dan krijg je dus druppeltjes op de kop.
0: Mallegatsluis.
1: Ja, de Mallegatsluis. En volgens mij is dat het titelgedicht van jouw bundel. Stadsberichten.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Zullen we dat doen?
0: Stadsberichten.
1: Ja.
0: Ja, ik moest. Het was zo. Kijk, je ziet nu bij Chris Bellekom. Die schrijft gelukkig wanneer het hem uitkomt. En dat is heel veel. Maar toen in die tijd. Je moest een maandgedicht schrijven. En dat kwam dan in Het Contact. Dat moest ik aanleveren bij een grafisch vormgever van de gemeente. En dan kwam dat met je foto in Het Contact. En dat verscheen dan ook op een scherm in het huis van de stad. En in het contact. Dus je had een soort verplichting.
1: Ja.
0: En stadsberichten, want toen werd er gezegd, ja, Hanneke, elke maand een gedicht, maar in de zomer hoeft het niet.
1: Nou, dat is lief.
0: En in de zomer heb ik dit geschreven.
1: Wie zeiden dat dan?
0: Ja, dat was iemand van de gemeente die ging daarover. Okay. En die zei, nou, als je het wil, mag het, maar het hoeft niet, want dan is iedereen vrij. Ja, dus
1: wat voor soort ambtenaar is dat dan? Ik weet niks van stadsdichter.
0: Een grafisch vormgever die dat zorgde. Dat...
1: Zomaar. En is zo iemand er nu nog? Of,
0: ik denk het wel.
1: Ja, ja. Oh, dat is sowieso een Chris vragen door wie die op zijn huid wordt gezeten. Ja, oké.
0: Okay. Nou, je werd... Nou, op je huid. Ze waren uiterst vriendelijk.
1: Ja, maar toch.
0: Dus. Maar dat stadsberichten, dat schreef ik eigenlijk als een soort aanzichtkaart. Van nu is iedereen op vakantie en wij gaan altijd in het voorseizoen. Dus ik was alweer terug.
1: Ja.
0: En ik dacht, ik vind het toch leuk om dat... Dus dat was denk ik in 2016. Stadsberichten. De woorden drijven stil door het verlaat. Omgekeerd gespiegeld in een vreemdsoortig schrift. Een hond staand op een boeg, blaft staccato zijn vaarwel tot hoog over de sluis naar verderop waar juist de dichter gaat. En zwijg dan in het Mallegat. De enorme sluisdeuren heffen zich. Ombeurten in het kielzog buitelen de woorden plotseling uitzinnig mee in de watermacht. En stromen langzaam verder door de rivieren navelstreng. Ze komen pas bij zinnen in het zicht van de zee, waar ontheemd de dichter wacht.

0: joh. Nou.
1: Mooi.
0: Last dinner party. Begint wel met L.
1: Hè? Ja, ja, heel lekker. Goed. Zo heet het.
0: Ja, ja. Hey, toen jij stadsdichter bent geweest, toen ben je in het bestuur terechtgekomen van de stadsdichter.
1: Van de Stichting Stadsdichter.
0: De Stichting Stadsdichter. Ja, ja.
1: Voorzitter notabene.
0: Ik had bijna aan de eigenschappen moeten toevoegen ambitieus.
1: Dat begint nu af te nemen.
0: Dus je geeft het toe.
1: Ik geef het toe, ja.
0: Wauw. Wat was je reden om dat te doen? Behalve je ambitie. Had je daar nog een of andere mooi idyllisch of ideaal doel bij?
1: Peter Noordhoek was voor mij, voordat ik voorzitter werd, de voorzitter. En die had het al een tijd gedaan. En die wilde graag afscheid nemen. Misschien had hij toen al, hij had ambities om stadsdichter te worden. En hij kon natuurlijk niet meedoen als hij in dat bestuur zit.
0: Nee.
1: En ik vond het gewoon Dick Markvoort, de cultuurmakelaar, zat erin. En Jan Graafland, die ik erg graag mag, die ik een warm hart toedraag.
0: Ja.
1: Een hele goede stadsdichter. Nou, en ik dacht, ik wil wel heel graag met hun samen die kar verder trekken.
0: Als je nou die namen noemt, dan denk ik, nou, dat kan nooit altijd van een leien dakje zijn gegaan. Jij kent vast een anekdote waar je zegt, ja, dat was wat. En dat ga je nu vertellen.
1: Nou, dat is heel diep weggezakt dan.
0: Ja? Was dat een mooie tijd waarbij het allemaal gelijk
1: ging? Nee, ik had wel
0: Drie of vier van die bijzondere eigenwijze, zou ik bijna zeggen.
1: Nou ja, Peter ging weg. Heb je gelijk in.
0: Ja.
1: Nee. Maar die had die ging weg. En Jan, Jan kon heel kan heel beschouwend zijn.
0: Ja.
1: Die kan heel rustig iets zeggen.
0: Ja.
1: En dan denk je, Jan heeft gelijk.
0: Ja, oké. Okay. Laten we dat dan maar als de anekdote zien.
1: Dat herinner ik me van ons driemanschap.
0: Ja.
1: Ja, en later is Bernadette Keizer, die is als docent van Leo Vrooman. Dat was ook heel erg nodig dat er een docent Nederlands bij kwam. Dat vond ik ook verrijkend. Maar dan ben je met z'n vieren en dan komt er toch een andere chemie.
0: Ja.
1: En verder ga ik daar niks over zeggen. Dat ging ook hartstikke goed, maar wel wat meer van dik hout zaag men planken. Maar ook goed. En
0: omdat
1: nu,
0: door de laatstkomende? Of
1: omdat je met z'n vieren bent.
0: Ja, ja, ja.
1: En,
0: nou, dan is het niet 2-1, maar
1: dan is het toch. Ja, ja. Het is de
0: wisselende coalities krijgen.
1: Het was zeker verrijkend.
0: Ja.
1: Maar,
0: ja.
1: En ik kan me herinneren dat Jeffrey, die heeft nog een tijd.
0: Jeffrey van Genen, ook stadsdichter.
1: Die heeft ook nog een tijd in het bestuur gezeten. Dat was heel fijn. Jeffrey is natuurlijk zelf ook docent, dus dat is sowieso goed. En nu bestaat de stichting uit Ruud Broekhuizen, Hans Wieringa en Yvette Meijering.
0: Ja, prachtig. Goeie lui. Maar met z'n drietjes dus.
1: Met z'n drietjes, ja.
0: Ja, en die Hans Wieringa, die is ook penningmeester van de Goudse Dichterschool.
1: Nou,
0: en ik ben heel blij met die connectie.
1: Ja, ja, de linker pin
0: dat
1: is hij.
0: Die link er is. Zou er ook een link zijn met Gouda bij Kaarslicht, waar jij je nogal druk hebt gemaakt?
1: Ja, die worden zeker op die banners waar die gedichten van al die jonge lui, die gedichten schrijven speciaal vanuit de scholen.
0: Ja.
1: Daar staat altijd de Stichting Stadsdichter Gouda vermeld en ook de Dichterschool.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ga je dit dat jij nog wat doen bij de kaarsjesavond?
1: Ja, we gaan dit nog een keer doen.
0: Ja, ja. Okay.
1: Dus de lessen worden alweer gepland.
0: Oh, je hebt het over de les op school.
1: Dus poëzielessen.
0: Ja, ja, maar ik bedoel, dus dat gaat door. En ik bedoel eigenlijk ook de
1: presentaties
0: in de Keizerstraat was dat meestal.
1: Ja, maar het budget is anders. En ik weet eigenlijk niet zo goed of de Keizerstraat nog meedoet.
0: Oké. Okay.
1: Er zijn toch wel weer wat veranderingen op komst. En er wordt nog gezocht naar een dichterslocatie voor Gouda bij Kaarslicht.
0: Okay. Nou,
1: daar moet nog verdere invulling aan worden gegeven.
0: Maar heb jij daar enige rol in nog?
1: Ik heb daar wel enige rol in.
0: Maar je zegt dat zo bescheiden. Het klinkt als achtergrond een
1: beetje
0: duur.
1: Nou, het is net als met die stichting. Op een gegeven moment wil je het overdragen. En dan wil je het goed overdragen. Maar er staat nog niemand te trappelen die zegt van, nou Hanneke, laat mij die coördinatie maar eens doen.
0: Ja. Het is een klus, hè?
1: Het is een klus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, precies. Oké. Okay. Hey,
1: maar een leuke klus. Goed. Voor als iemand luistert en denkt, hey, nou, neem maar contact op.
0: Er zijn best dichters die ook goed kunnen organiseren.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dus als ze luisteren naar Dichter bij Gouwestad, dan moeten ze maar even Hanneke bellen. Hey, Hanneke, iets totaal anders. Ik vind het wel leuk om in één keer plomp ergens middenin te schieten. Je hebt het over je vader gehad uit de Spiegelruim.
1: Ja.
0: Je hebt het over je moeder hebben niet zoveel gedicht. Maar ik heb er wel eentje.
1: Ja, je hebt er één voor je. Die heb ik zelf niet meegenomen. Maar jij mag hem ook.
0: Ik heb hem niet geoefend. Doe jij maar. Want ik oefen altijd van tevoren.
1: Mijn moeder had Alzheimer. De diagnose werd gesteld toen ze 68 was.
0: Mm-hmm.
1: En dat wij zagen natuurlijk dingen gebeuren. En dat had uiteraard impact op ons allemaal. Mijn vader, een zakenman, ontpopte zich eigenlijk tot een... Ja, hij in zijn eentje in dat grote huis omringde hij mijn moeder met liefde. En heeft hij er nog heel lang thuis gehad. Omdat hij heel veel voor haar wilde doen. En zij herkende ons niet meer. Op het eind is ze toch naar een tehuis gegaan. Maar mijn vader heeft ze tot haar dood toegekend. Dat ze iedere keer zei, Leen, daar ben je. Dat was natuurlijk prachtig.
0: Mm-hmm.
1: En op haar sterfbed noemde ze ineens mijn naam. En als je die jaren niet gehoord hebt, omdat je moeder eigenlijk niet meer zo goed weet wie je bent, dan doet dat heel veel met je. En daar gaat dit gedicht over. Mijn moeder. God hebbe haar geest voordat hij haar ziel heeft. Zit in haar beschermde woonvorm, in haar verstilde kokon te wachten. Maar hoogstwaarschijnlijk wacht ze niet op mij of op iemand. Ze wacht op niets. Want hoe kan ze weten dat de vage vlinder van het vergeten zich in haar hoofd heeft geüpdate, zodat haar vertraagde geheugen geheel wordt vervaagd. Ze zwaait, zo gauw ze mij in het vizier krijgt. Ze zwaait zwijgend mijn naam, want voor haar ben ik een onbekende in een oud bekend verband. Ze strijkt zacht over mijn wang, pakt dan dwingend mijn hand, alsof ik nog ieder moment kan verdwijnen in haar onoplettend ogenblik. Kind, zegt ze, kind. En verder komt ze niet. Ik drink haar woorden, want ze zijn onverwacht helder en onverwacht waar. Ik biecht haar mijn leven en we zijn daarna stil in onszelf en stil in elkaar. En dan, alsof ik opnieuw word geboren, noemt ze zachtjes de naam die ik al jaren uit haar mond verlangde te horen. Dan noemt ze mijn naam.

0: allemaal...
1: That is my mind can fly. Sluit aan bij jou.
0: Nou.
1: Gedicht van je moeder.
0: Dat is waar.
1: Van een lieve,
0: ja,
1: die bent geloof ik. Ja.
0: Met een L.
1: Hé, hey, Hanneke, ik moet dit gesprek van ons even onderbreken. Want we moeten even wat dichtnieuws doen.
0: Ja, is het dichtnieuws?
1: Ja, absoluut. 2 september al. In de Zoutman, Zoutmanplein. Daar komen de zomerdichters bij elkaar. Als je nou het leuk vindt om daarbij te zijn, dan kan dat. Het thema van de zomerdichters is met onbekende bestemming. En zoals te doen gebruikelijk, heb ik weer 2 gedichten gemaakt. Wat een prachtig thema. En dat gaat dan zo, die dichters
0: ja,
1: lezen daar gewoon hun gedicht
0: voor. Dat is zeker een heel mooi thema.
1: Ja.
0: Ik moet gelijk aan het Valies met dromen denken. Ook uit een bekend gedicht.
1: Dat is niet voor jou.
0: Nee. Ik bestijg de trein met een valies met dromen.
1: Ja, wauw. Nou, die zoeken we op. Een paar dagen later, op 8 september, start de 7e editie van de ontdekkingscursus van de Goudse Dichterschool. 12 mensen. Hartstikke vol.
0: Hij zit vol.
1: En er zijn nog 4 mensen in de wacht voor volgend jaar. Daar gaan we wat over bedenken.
0: Ik ben weer coach van een van die pupillen.
1: Heb je al kennis gemaakt?
0: Nog niet.
1: Nog niet. Oké. Nee, hij moet jou bellen, hè?
0: Ja.
1: Is hij. Ja.
0: Ik weet het.
1: Ja. 16 september is er ook in die Zoutman een zogenaamde proeverij. Dat zijn randgebieden van het lichtwerk. Bijvoorbeeld boekselen. Ja, dan, dat is knippen, scheuren, plakken en dan maak je daarvan een gedicht. Ja, neem me niet kwalijk, dat is mijn interpretatie.
0: Ja, dat is Loes Vork die dat ook doet, een bekende gouden.
1: Ja, onder andere. En ze doen het samen met iemand anders, maar ik weet nog niet wie dat is. Maar dat merk je wel als je er komt. Volgens mij kun je je daar nog voor inschrijven bij de Goudse Dichterschool. Ja, en dan hebben we het over, op 17 oktober hebben we zotte zaterdag, laten we het daar maar niet over hebben. Maar dat is
0: het
1: ook
0: gaat,
1: gaat wel weer door, maar het is weer een uitgekleed dingetje, geloof ik, rond de Agnietenkapel.
0: Terwijl iedereen altijd zo gekleed gaat.
1: Ja, nou, we zullen wel zien wat wordt. Ja, ja. Dat hele vrijwillige, dat is er een beetje af. Nou, en dan moeten de luisteraars, vind ik, Hanneke, 30 oktober maar in hun agenda schrijven. Want dan is er de verkiezing van de Stadsdichter.
0: Ja, dat wordt leuk. En dat is volgens mij in de Garenspinnerij.
1: Dat is in de Garenspinnerij.
0: Ja, en dat is een goede keuze.
1: Dat is een goede keuze. Nou, dat wou we even doen. En dan gaan we weer naar jou.
0: Ja.
1: Ik heb je gevraagd, goh, we zijn bijna aan het eind van het programma. Nee, niet afsluiten, even gewoon blijven luisteren. En wat jij graag zou willen voordragen. En
0: nee, dat is helemaal niet waar. Jij had het uitgezocht.
1: Ik
0: vond het een tekenend voor deze tijd.
1: Ja. Volgens mij zit er in jouw beschrijvingen soms ook, niet altijd, een stukje, naast die melancholie zit er dan ook een stukje van, hoe voelt dat nou? Is het nou zo zoals het is of is het veranderd? Nou, hier is wat veranderd.
0: Ja, dat is zo. En jullie mogen raden over wie het gaat.
1: Ja.
0: Teloorgang. Teloorgang. Dat woord alleen al.
1: Ja.
0: Ik zie u liggen op de keien. De mijter dwars over het hoofd. Uw edele gezicht beroofd van baard en aanzien. De intochtshaven nooit gehaald, het eeuwenoude paard zo jammerlijk verdwaald. Uw mantelzorger onterecht, de toegang tot ons hart ontzegd. Er werd een link gelegd met onderdrukking en een knecht. Kom, dans uw laatste dans met mij, kom dichter der dichters. Laten we walsen over de uitgestorven markt, klimmen in torens. Nog 1 keer razen over glimmende daken. De reveillen blazen op een speelgoedtrompet. Kom, ik draag u altijd nog op handen. Het liefst laat ik u heel zachtjes landen naast het zingende springende kind dat speelt met 2 kaatsenballen uit een net.
1: Ja.
0: Een dronken kerstboom tolt voorbij. Ik schrijf uw naam nog 1 in letters van banket.
1: Nou.
0: Ik kan ook grappig zijn, wou ik.
1: Een heleboel mensen Vooral die met omgekeerde vlaggen lopen, die vinden het niet zo leuk dat Sinterklaas is verdwenen. Hè?
0: Nee.
1: Ik had daar vroeger ook al moeite mee. Dat ze al, er was vroeger een regel dat je pas kerstballen mocht verkopen na Sinterklaas. Maar dat kun je nu allemaal te eerder.
0: We kunnen al paaseieren kopen.
1: Ja, zoiets. Ja, ze worden ook eerder gemaakt. Ja. Wat ik in het begin gezegd heb, Hanneke, van onze mooie uitzending. Dat jij een vrije vorm hebt. En dat is inderdaad meestal zo. Maar ik heb hier een sonnet van je voor je liggen.
0: Dus
1: dat
0: geeft vrije vorm.
1: Ja, nee, serieus. Het is A-B-B-A. Heel netjes hoor. En dan B-A-A-B. Je weet niet wat het is, hè? Het is prachtig. Het is onderkoeld.
0: Ja, dat mag jij doen.
1: En dat, oh jee, het gaat niet over jouw huwelijk, maar wel over een huwelijk.
0: Oh yeah. Ja.
1: Onderkoeld staat er tussen haakjes sonnet. Dat had ik wel door hoor. Ja. Kou trok in witte wieven door de kamer. Verstoorde onze slaap. Verlamde onze spieren. Bleef ongenadig tussen huid en vezels kieren. Klaar wakker hoorde ik in de vetter het gehamer. Van jouw hart. Ik miste enkele slagen. Ik lag bevroren in het nachtelijk uur. Kon mij niet meer bewegen. Dacht, dit is onze dood. Misschien is het een zegen samen te sterven. Een onverwacht welbehagen. Het was ons huwelijk. In een kille mist was zij langzaam stroomopwaarts in ons gevaren. Jij transpireerde ijsspegels en voordat ik het wist, klauwde ik hardhandig door onze glansloze laatste huwelijkjaren. Schreeuwde en huilde, waar ergens hadden wij de boot gemist. Pas in het morgenlicht kwam ik heel langzaam tot bedaren. Heel veel overlopers in deze schitterende nachtmerrie.
0: Een beetje een antwoord op het huwelijk van Elschot.
1: Ja. Dat kende ik daarbij. Maar veel liever. Want het huwelijk van Elschot was echt.
0: En jij dat was verschrikkelijk. Ja. Ik klauw nog door de haren.
1: Ja, precies. Nou, wat we niet hebben gedaan, Hanneke, is Lucebert. Theodorus Leeman. En Joke van Leeuwen. En Laantje, dat is Piet Hardendood. En Leunissen. Potverderie.
0: Ja,
1: zullen we de volgende keer nog een keer dichters bij de L doen?
0: En misschien kunnen we Piet dan vragen.
1: Ja, dat is wel een goed idee.
0: Ja.
1: Ja. Piet, luister hier. Volgende keer ben jij aan de beurt. He? We gaan inmiddels afsluiten met deze dichters met 1L. Hanneke Leroux. Die hele mooie gedichten van zichzelf heeft voorgedragen. En haar carrière als dichter tot nu toe heeft bewezen en verteld.
0: Dankjewel
1: Hanneke. Deze uitzending is van tevoren opgenomen. En normaal zeg ik dan dat over 2 dagen die is te beluisteren op podcast. En dat we dan in de eerste zondag in oktober weer een bijeenkomst hebben. Gaan we weer leuke dingen doen. Dankjewel luisteraars.
0: Zeker.
1: Fijne zondag.
0: Ja.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
1: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
0: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
2: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
0: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files in de regio. Onder andere nog eentje op de grens van de regio eigenlijk, bij Rotterdam, op de A16 vanuit Breda. Een file vanaf knooppunt Ridderkerk. 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder de A4 naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Zoeterwoude 10 minuten over 7 kilometer... En tenslotte de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. File tussen Hoogmade en Leidschendam, 6 kilometer en 10 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Goudenstad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerk in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort er ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marian Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buijs. En deze keer is onze gast in de studio een van de predikanten van de Protestantse Kerken Gouda, Renate Japinga. Welkom, Renate.
2: Bedankt.
0: Ja, want we zijn natuurlijk heel benieuwd in dit programma hoe het is om predikant of dominee in Gouda te zijn. En we willen ook graag met haar een beetje de diepte in, want ze weet heel veel van feministische theologie. Wat houdt dat precies in en wat kunnen we daar vandaag de dag van leren? En we hebben haar juist nu uitgenodigd, omdat binnenkort ze voorgaat tijdens de Vredesweek in een bijzondere ecumenische viering. Dat is een dienst waarin verschillende christelijke stromingen samenkomen. Hoe gaat zoiets in zijn werk? En wat betekent het om juist in de Vredesweek samen stil te staan bij vrede? Genoeg om over te praten dus.
1: Ja, en gelet op deze onderwerpen kozen we als thema voor deze uitzending verbinding. Verbinding is belangrijk om tot vrede te komen. Verbinding is belangrijk bij ecumenen. En ook feministische theologie leidt tot verbinding door het doorbreken van machtsverhoudingen. Dus we hebben ook een gedicht over verbinding. En natuurlijk een column van Paul Abels.
0: Ah, dat is mooi. Komt hij weer naar de studio?
1: Jazeker, we horen hem straks vast aanbellen.
0: Dat is mooi. Nou, ik ben benieuwd welke link hij met het thema van deze uitzending legt. Blijf dus luisteren. Maar we beginnen met muziek. We trappen af met Coldplay, Fix You. De boodschap van dit lied is ook een boodschap van verbinding. De zanger is en blijft bij iemand die zeer verdrietig is en zegt, of beter gezegd zingt, ik kan je pijn niet oplossen, maar ik laat je er niet alleen mee. Heel bekend nummer, bijna een soort gospel. Het heeft ook al eens geklonken bij Gouda bij Kaarslicht op de markt. Fix You van Coldplay. Try.

0: was Coldplay. In de studio Renate Japenga. Ja, ze heeft het net nog goed uitgelegd, maar het is de klemtoon op de A. Welkom. Onze eerste vraag is eigenlijk altijd, stel je voor en wat is je link met Gouda?
1: Ja, mijn naam is dus Renate en ik ben predikant in Gouda. Sinds 2,5 jaar ongeveer. En ik woon vlakbij Gouda, dus dat was altijd wel mijn uitvalsbasis voor winkels en als je iets nodig had, zeg maar. En ik heb een van mijn stages heb ik gedaan in Gouda. En daarna kwam ik dus de vacature tegen van de ontmoetingskerk.
0: En, daar had je ook stage gelopen?
1: Nee, in de Westerkerk heb ik stage gelopen, ja. En, maar daar voelde ik me gelijk helemaal door aangetrokken.
2: Ja.
1: dus zo ben ik daar ook terechtgekomen.
2: Ja. Mooi.
1: Ja.
2: En ze hadden zelfs op je gewacht, toch? Tot je klaar was?
1: Ja, dat klopt. Even denken hoe dat zat in de zomer. 3 jaar geleden is dat dus alweer. Toen was mijn studie nog niet helemaal klaar. En mijn man was toen heel erg ziek. Ik zou eigenlijk afstuderen in de zomer. En dan kon ik daarna meteen mooi door. Is dus niet gelukt. Dus ik ben uiteindelijk in november afgestudeerd. En daar hebben ze op gewacht. En in maart ben ik bevestigd.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ze hebben veel geduld gehad.
2: Ja, ze wilden je heel graag hebben.
0: En nog steeds tot ieders vreugde. Voor zover je weet.
1: Voor zover ik weet wel. In ieder geval tot mijn vreugde.
0: Mooi, dus, ja, leuk. Ja, want je bent begonnen als docent godsdienst.
1: Ja.
0: En op de duur dacht je, ik wil predikant worden. Of hoe gaat zoiets?
1: Ja, de weg was eigenlijk nog langer. Ik ben begonnen met de PABO. Na de middelbare school dacht ik, ja... ik wil juf worden. En toen bleek eigenlijk ook al snel dat ik dat niet wilde. ik heb wel eens over nagedacht. Hoe zit het nou dat ik per se juf wilde worden? Maar ik denk ook dat als je in een context opgroeit... waar je niet heel veel voorbeelden hebt van wat je kan worden als vrouw... dan wil je dus worden wat een beetje de geëikte voorbeelden zijn.
2: Wat bekend is.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En ik dacht, de zorg, dat is volgens mij niet iets voor mij. Onderwijs, dat trekt me wel. Dus met die studie ben ik gestopt. En theologie had eigenlijk altijd al mijn hart. Op de middelbare school, toen was het enige vak waar ik goede cijfers voor haalde, was godsdienst. Ze hadden eigenlijk al iets moeten zeggen. En toen dacht ik, dan ga ik theologie studeren. En onderwijs was voor mij nog steeds logisch op een of andere manier. Dus ik dacht, dan ga ik het onderwijs in. En de studie vond ik echt heel erg leuk. In Ede heb ik die gedaan. Ik heb 3 jaar lesgegeven. Maar ik dacht ook, kon ook niet helemaal mijn draai vinden. Ik vond het heel lastig dat je, als je... Ja, je moet ook wel een beetje jongeren opvoeden als je docent bent, zeg maar. Ik hou daar niet van. Toen op een gegeven moment, toen was mijn studie nog niet klaar. En ik was al wel 3 jaar docent. En dan kan je dus niet weer verlengd, je contract wordt dan niet verlengd.
2: Je nog niet klaar bent.
1: Ja, precies. Ik dacht, wat nu? En toen dacht ik, dan in de kerk met jongeren, ook leuk. En toen ben ik jeugdwerker geworden. Het was Amy net geboren. En daar zag ik dat je als vrouw ook predikant...

0: Ja, en ik ben op een gegeven moment dus lid geworden van de PKN. En toen vrij snel daarna ook begonnen aan de pre-master. Dat was in 2016. Ja, was
1: het. Ja.
0: Ja. En de pre-master heb ik best wel een tijdje over gedaan met alles wat thuis was. En in 2019 begonnen aan de master.
2: Ja. En toen daarna was je officieel predikant.
0: Ja, ik heb 4 jaar over de master gedaan. Ik heb eerst in deeltijd gedaan en daarna overgegaan naar voltijd. En toen was ik predikant.
1: Ja. Ja. Nou ja, en toen gelijk hier dus.
0: Ja, precies. Ja, ik had ook echt heel veel zin om te beginnen. Om te gaan, maar aan de slag te gaan. En dat merkte ik wel. En die stages dacht ik, ik wil gewoon gaan doen inmiddels. Ja.
1: Ja, past dus echt bij je.
0: Ja.
1: En wat vind je het mooiste van predikant zijn? Of misschien heb je juist iets wat je het moeilijkste, het lastigste vindt?
0: Om te beginnen met het mooiste. Ik hou heel erg van de verhalen van mensen. Dus de verhalen die mensen met mij willen delen. En het feit dat je dus ook al heel snel heel diep kan gaan. En het vertrouwen dat mensen in je hebben. Dus je dingen toevertrouwen. Dat vind ik heel erg mooi.
2: Dus pastoraat, is dat dan zo?
0: Ja, zeker.
2: Dat heeft dan vooral je hart of preken maken ook?
0: Ook, ja, evenveel. Ja, ik moest voor mentoraat wel eens iets opschrijven over wat vind je nou echt leuk en wat doe je. En toen dacht ik, 95% van wat ik doe, heeft eigenlijk mijn hart in het werk.
2: Zo. Ja. Dat is wel een mooie score.
1: Ja.
0: Ja, ik geniet er heel erg van. En wat ik het lastige vind, zijn meer de organisatorische klusjes, zeg maar. Waar het heel praktisch wordt of zo, daar ben ik echt beduidend minder goed in.
1: Ja, en zeker in het begin, denk ik. Dat moet je toch ook in de vingers krijgen.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus wie weet wordt het wel 98%.
0: Ja.
1: Ja, fijn precies. Hoor. Ja.
2: Maar het lijkt mij als predikant, je moet ook wel bijna permanent beschikbaar zijn. Of is dat dan een soort, is daar een regeling voor of zo?
0: Nee, in principe wel. Ik hou mijn telefoon dus ook wel echt in de gaten. Maar niet als ik ga slapen of zo. Okay. Maar dat komt ook omdat ik heb gemerkt dat ik eigenlijk niet word gebeld in de nacht.
2: Ja.
0: En de meeste dingen gaan tegenwoordig toch via mail of app, WhatsApp.
1: Ja.
0: Dus dat scheelt ook. Maar als je echt weg bent, dan regel je waarneming.
2: Ja. Dus maar heb je nog een dag in de week? Want op zondag moet je dus werken.
0: Ja.
2: Heb je dan een andere dag in de week die je dan vrij houdt? Ja, probeer vrij te houden?
0: Ik probeer de vrijdag vrij te houden. Ja. Dus probeer.
2: Het
0: is ook een mooi streven altijd.
1: Lukt dus niet altijd.
0: Nee, het lukt niet altijd. Maar dat komt ook wel. Het werk is ook heel flexibel. En soms komen er toch ook wel weer privé afspraken tussendoor of zo. En het voordeel van het werk is ook wel dat je die dan dus gewoon kan plannen.
1: Ja, en daar hoef je niet bezwaard over te voelen.
0: Nee, precies. Nee. En het nadeel is dus dat het heel lastig is om echt een vaste structuur in je week te hebben. Ja. Ja, met die vrije dag.
1: Ja.
2: We konden er net al aan dat we de diepte in gingen, zeg maar. Feministische theologie, daar heb jij in verdiept.
0: Ja.
2: Daar weet je veel van. Dat klinkt ingewikkeld niet, maar kan je er iets meer over vertellen? En wat jij daar voor waarde aan ziet en wat wij er ook aan zouden kunnen hebben?
1: En wat houdt het eigenlijk in?
2: Ja.
1: Want dat weten we natuurlijk ook niet.
0: Alle grote vragen dus gelijk, oké.
2: Okay. Je hebt 3 minuten.
0: Ja. Feministische theologie heeft de wortels in de bevrijdingstheologie. En dat gaat er eigenlijk om dat de boodschap van de Bijbel en de boodschap van God is dat ieder mens vrij zou moeten kunnen leven. Niet onderdrukt, niet geknecht. Niet klein gemaakt. En feministische theologie, daar voel ik me erg door aangetrokken. Ik ben zelf ook die weg gegaan van, wat is nou mijn plek in de kerk? Ik bedoel, als je als vrouw geen predikant mag worden, dan zegt dat wat.
1: Ja.
0: Dus in het begin heb ik ook vooral hele scherpe feministische theologie gelezen. Zoals Mary Daly, die echt heel scherp schrijft over God de Vader, zeg maar, bijvoorbeeld. En wat dat dan voor implicaties heeft voor godsbeelden en geloof. Dus dat was een beetje mijn boze periode. En daarna dan lees je verder en lees je meer. En ontdekte ik ook snel. Het gaat dus heel erg over wie heeft de macht. Feministische theologie stelt altijd de vraag naar wie wordt er niet gehoord. Wie heeft hier de macht? En hoe zorgen we ervoor dat de macht gelijk wordt verdeeld. Maar ook dat dus iedereen gehoord wordt. Dat iedereen een plek aan die tafel heeft. Voor mij gaat het ook nog wel een stap verder, want feministische theologie op zich is

0: vrij wit, westers en academisch. Oh
1: ja.
0: Voor mij, ik vind het heel belangrijk dat alle vrouwen worden gehoord. Niet alleen de witte vrouwen die hoog opgeleid zijn.
1: Ja.
0: Dus womanistische theologie heb je dan. Heb je dus weer daarbinnen ook weer verschillende stromingen van theologie die de stemmen van vrouwen laten horen. Maar inmiddels ben ik daar dus ook alweer een stap. Ben ik dat dus ook weer breder gaan zien en trekken. Dus queer theologie vind ik ook heel belangrijk. Voor mij is de basis van mijn geloof dat ieder mens gelijk is voor God.
2: Ja.
0: Ja. En zodra dat iets in de weg staat of mensen worden klein gemaakt of onderdrukt, dan denk ik, dit kan niet Gods boodschap zijn.
1: Ja.
0: Dus hier moeten wij het mee. Daar zijn we ook met elkaar verantwoordelijk voor.
1: Ja, mooi, ja.
2: En wat is bevrijdingstheologie? Feministische theologie is eigenlijk een variant op bevrijdingstheologie.
0: Ja.
2: Want we hebben ons in jou verdiept natuurlijk. En je schrijft ook ergens, voor mij is spreken over God, spreken over bevrijding en verlossing.
0: Ja.
2: Herken je die uitspraak? Ja. Oh, okay, gelukkig. Nou, dat is een hele mooie uitspraak. Maar wat betekent dan die bevrijding voor jou in dagelijks leven? Kan je daar iets over zeggen?
0: Voor mij persoonlijk bedoel je?
2: Ja.
0: Of voor mijn
2: of
0: theologie?
2: Voor jou, ja, alles.
0: Voor mij persoonlijk betekent het dat ik altijd probeer oog te houden voor de mensen in de wereld en om me heen die kwetsbaar zijn. Ik denk dat ieder mens kwetsbaar is. Ieder mens heeft zijn eigen kwetsbaarheid. Maar sommige mensen zitten in sociale posities die hen nog kwetsbaarder maakt. En dat zijn de dingen waar ik dus oog voor wil hebben. Dus oog voor, ook voor het lijden van mensen. Dat is voor mij staat God aan die kant.
2: Maar
0: ja, dus
2: ja.
0: God staat niet aan de kant van de machtigen die het allemaal voor het zeggen hebben. Maar God zit juist daar waar het moeilijk is.
1: Ja, en we praten er straks verder over. Je hebt ook twee nummers uitgekozen. De een is Pieta van Clean Pete. En waarom heb je die gekozen?
0: Ja, dat is een nummer dat al een tijdje met mij meegaat. Ik vind het een heel intrigerend nummer. Clean Pete, dat zijn twee zussen, heel muzikaal. Ze zijn niet per se persoonlijk gelovig, maar ze hebben hele mooie, warme herinneringen aan het geloof van hun oma. Dat heb ik wel eens gelezen, want ze hebben twee kerstalbums gemaakt, waarbij ze dus hele traditionele kerstliederen opnieuw zingen of hebben hertaald of een eigen interpretatie. Dus ik was heel erg benieuwd naar wat, als je dat zo zingt, wat betekent dat dan voor je? En Pieta staat dus op een kerstalbum. Terwijl Pieta is eigenlijk het beeld van de gestorven Jezus in de armen van Maria.
1: Ja.
0: De volwassen Jezus. En als je die tekst leest, dan lijkt het net, ja, ik weet niet, zo'n kaartje, zeg maar. Als je zo kijkt, dan zie je een beeld. En als je een beetje kantelt, dan zie je een ander beeld.
1: Ja.
0: Dus dit lied is dus een kerstlied. Waarbij je een jonge vrouw voor je ziet. Maria met een baby, vol belofte in haar armen. En tegelijkertijd zie je daar doorheen al de moeder en de tranen van de moeder en de dode Jezus.
1: Ja. Twee dingen in één.
0: Ja, ja.
1: We gaan luisteren. Ja.

0: In de studio is Renate Japenga en dit nummer had zij uitgezocht. Prachtig. Je hebt zelf de afgelopen jaren ook ingrijpende periode meegemaakt. Want je man is overleden na een heftige ziekte. Heeft wat jij hebt meegemaakt ook invloed gehad op hoe je nu naar geloof kijkt of naar God kijkt? Of... Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, mijn geloof heeft zich denk ik verdiept. Ik voelde heel sterk altijd al, maar ook juist in die periode en nu nog steeds hoe dichtbij God is en was. Voor mij is God eigenlijk altijd zo om me heen. Dus ik voel een heel sterke basis in mijn leven van gedragen worden. Van ja, daarin gezien worden en erkend. En heeft het mijn. Dus in die zin heeft mijn geloof niet veranderd. Ik ben wel heel veel bezig met wat is er na de dood. En waar zijn onze geliefden als zij overlijden?
0: Ja. En ben je daar al verder mee gekomen?
1: Ja, nou, ik
0: ben. Dat is natuurlijk een hele grote vraag.
1: Ja. Ik ben juist heel nieuwsgierig geworden naar de beelden die mensen hebben daarvan. Wat zijn de, waar mensen ook houvast aan hebben. Ze denken, daar is mijn geliefde. Wat voor beeld hebben ze dan? Dat zijn de verhalen die ik dus heel graag wil horen. Wat het mooie is, ik heb dus mijn man, die Dirk. Hij was ook theoloog. Katholiek. En hij zei van, nou, ik geloof niet dat er echt een leven is na dit leven. Ik geloof dat we worden opgenomen in Gods liefde. En dan is het goed. We worden opgenomen in Gods. We zijn weer terug bij God. Dus niet zozeer het beeld van we. Er is een wereld waarin we dan allemaal rondlopen en elkaar zien enzovoort.
2: Ja.
1: Dus dat was wat hij me altijd vertelde. Ik dacht, ja, dat klinkt ook mooi. Weet je wel, ja, het geeft ook een gevoel van rust. Terug bij God.
0: Ja.
1: Het is goed. En eigenlijk voor hij overleed, zei hij van, nou, ik geloof eigenlijk toch dat ik je weer zie. Dus de ene dag voel ik dat ik daar houvast aan heb. En de andere dag denk ik, maar de dood. Dan is het goed, dan zijn we bij God.
0: Ja.
1: Zeg maar. Dus dat wisselt ook gewoon per dag.
2: Ja.
1: Ja. Het heeft me dus ik heb daar vrij veel omheen gelezen. Vooral dus als mensen de beelden loslaten, eigenlijk een beetje de klassieke beelden van het leven na de dood. Dan ben ik benieuwd wat daar welk beeld er dan is.
2: Ja, want eigenlijk heeft iedereen zijn eigen beeld daarover, denk ik.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
2: En het wisselt. Ik denk dat veel mensen dat hebben.
1: Ja, ja. Precies. Ja, ja.
0: En ik kan me voorstellen dat je gemeenteleden ook tot troost bent of zo. Hè? Als ze jouw verhaal horen of zo. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar
1: nou, ik merk wel dat in het pastoraat merk je dat je iets hebt meegemaakt zelf al. Ja. En dus rouw en verdriet en een stervensproces, dat is mij niet vreemd. Ja. Elk proces is natuurlijk anders, maar in grote lijnen begrijp ik wat daar gebeurt.
2: Ja. Ja.
1: En ik merk dat dat mij wel helpt. Ja.
0: In het pastoraat. Ja.
1: In het pastoraat, ja, precies. Nou ja, ook persoonlijk wel. Ja. De verhalen van mensen en
2: Want die komen ook best wel binnen, denk ik, vaak.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ik merk bijvoorbeeld de maand november. Dan hebben wij lichtuur als activiteit aan het begin van de maand. En eeuwigheidszondag aan het einde van de maand. En het voelt echt een beetje als een donkere maand. Dat je vooral bezig bent met overlijden en rouw en dood.
2: Want dan herdenk je eigenlijk de gestorvenen.
1: Ja, precies. En ons lichtuur, dat is heel open, laagdrempelig en naar buiten. En eeuwigheidszondag is in de kerk. Dan in de gemeente op zondagochtend gedenken we de overledenen van het jaar van het kerk. Jaar, ons gemeenteleden. Dat vind ik dan ook wel echt een zoektocht. Want je merkt daar toch bij jezelf, het is iets wat je elke dag met je meedraagt. En de ene keer merk je dat je daar, dat je daarin kwetsbaarder voelt dan de andere keer.
2: Ja. En de ene dag is het zwaar en de andere dag minder waarschijnlijk.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja. Ja, dan het gesprek even naar de oppervlakte. Nou, dat is niet helemaal waar, maar de Vredesweek, dat was de aanleiding eigenlijk dat we jou hier uitnodigden. Die is binnenkort en het thema is niets doen is geen optie. En jij gaat dus voor in een ecumenische viering. Niets doen is geen optie. Wat betekent die zin voor jou? Heb je daar, sta je ook op de barricades of alleen op de preekstoel?
1: Ik sta, de preekstoel is mijn barricade, denk ik wel eens. Oh, ja. Ja. Ik ben dus van binnen best wel activistisch, maar ik ben niet zo snel iemand die dus echt dus buiten op de barricades gaat staan, heb ik gemerkt. En dat is ook heel praktisch. Dat is omdat je dan gewoon thuis zoveel te doen hebt. Denk je, ja, het moet ook lukken. Maar ik denk dat wij allemaal onze eigen mogelijkheid en platform hebben om onze eigen cirkel van invloed.
0: Oh ja, Kofi.
2: En wat bij je past.
1: Ja, precies. Ja. Ja, de barricade is ook niet voor iedereen de manier. En, dus dat hoeft ook niet.
2: En tegenwoordig met social media en al dat soort dingen, dan kan je je genoeg ook laten horen thuis.
1: Ja, zeker. Precies. Ja. En dus als het gaat om vrede, dan klinkt daar voor mij heel erg het Koninkrijk van God in. En voor mij is het Koninkrijk van God een van gerechtigheid en vrede. Dus dat is die wereld, dat beeld, dat mensen gelijk zijn. Dat er niemand lijdt onder iemand anders. Dat iedereen genoeg heeft. En dat is voor mij een heel hoopvol beeld. En het is ook iets van, niet alleen van later en daar, maar ook van hier en nu. Iets waar we dus zelf
2: nu al iets aan kunnen doen.
1: Precies, ja.
0: Want dat laat je ook door, dat klinkt in jouw preek.
1: Ja.
0: Of in de viering, neem ik aan dan.
1: Ja, zeker. Ja, ik zoek altijd wel naar het, en wat kunnen wij dan nu doen? Ja. En ook daarin, ik wil niks opleggen natuurlijk, maar ik probeer wel, in mijn preken zit denken we altijd wel een soort appel.
0: Oh ja.
2: Ja, dan kan je in ieder geval mensen al aan het denken zetten natuurlijk.
1: Ja, en denken is ook wel iets doen, hè? Dus ja, bewustwording is ook al zijn eerste stap, ja. Zeker, ja.
2: Hey, en in zo'n ecumenische viering, dat is met meerdere voorgangers.
1: Ja,
2: meerdere kerken, meerdere geloven misschien. Gaat dat wel altijd goed? Zijn jullie het wel eens over met elkaar?
0: Gaat het in vrede, zeg maar?
1: Het gaat zeker in vrede. Ja, ik vind het... We doen dus twee keer per jaar zo'n ecumenische viering. Ook in januari, rondom de week van gebed om de eenheid van de kerken. En nu dus in de vredesweek. En ik denk dat juist dit soort vieringen zo belangrijk is voor het begrip voor elkaar, voor het leren van elkaars rituelen. En dat verrijkt ook. De ecumenen en de internationale ecumenen, die hebben mijn hart ook heel erg. Dat is, je blik gaat open. Je leert ook weer meer over je eigen identiteit.
2: Ja, je denkt, wat ik doe is misschien niet zo gewoon. Het kan ook anders.
1: Ja, precies. En en als je merkt, als het gaat over de geest van God die overal is, dan denk ik, juist in zo'n viering waar iedereen dus net even anders. Ik vind dat echt rijkdom. Ja, ik vind dat heel mooi.
2: Mooi, ja. 27 september. Hè?
1: 27 september, ja, in de ontmoetingskerk.
2: Ja, we zeggen het straks ook nog even.
0: Ja, en ik, wat speelt dan bij deze dienst blijkbaar niet, maar je hebt ook binnen de kerk polarisatie. Of er zijn thema's waar je, dat is lastig om daarover te hebben. Van hoe ga jij daarmee om? Of niet zozeer inhoudelijk, maar
1: met spannende thema's. Ja, die zijn er natuurlijk altijd. Ik denk dat de kerk de plek is, tenminste dat wil ik geloven, de kerk is waar je ook moeilijke gesprekken met elkaar voert. En waar je naar elkaar leert luisteren. En ik denk ook dat het een plek is waar je dus het ook niet met elkaar eens hoeft te zijn. Maar wel, daarin vind ik het dus wel, dat vind ik een zoektocht hoor. Gerechtigheid, dat niet geslachtofferd wordt. Om het maar met elkaar eens te zijn, bijvoorbeeld.
0: Ja, voor de lieve vrede.
1: Ja, precies.
0: Vrede, maar dan gerechtigheid leidt daaronder. Ja,
1: en dat vind ik dus soms wel een zoektocht. Maar het is ook wel heel belangrijk om elkaar vast te houden. Ja. En om die verbinding te blijven zoeken met elkaar. Ja.
2: En luisteren inderdaad.
1: Precies. Ja, ja.
2: En proberen elkaar te begrijpen.
1: Ja, precies.
2: Ja, mooi. Ja, inderdaad.
0: Ja, we kondigen straks nog even aan waar die dienst is. Maar ik wilde nog één onderwerp, hadden wij nog gevonden waar jij heel veel verstand van hebt. Dus op de valreep van het interview. Je bent een enorme heavy metal fan, als we het goed hebben gelezen. Hoe is dat ontstaan? En je gebruikt ook je dienst te begrijpen.
1: Ja, dat klopt. Ja, het mooiste vind ik om juist de muziek die ik alle dag luisteren, om die ook in de viering te kunnen brengen. Niet standaard op zondagochtend hoor, maar dat er wel ruimte. Dus dat zijn bij ons dan avondvespers. Dus we hebben twee keer een metal vesper gedaan. Ja, en hoe is dat begonnen? Dat is wel echt wel heel grappig, maar ik was ik denk een jaar of 16 en ik heb een oudere broer. En die luisterde heel hard muziek in zijn kamer. En ik hoorde, ik dacht, oh, dit is leuk.
0: En dat was metal.
1: Dat was metal. En zo is het begonnen.
2: Ja, ja. Het is wel opzwepend ook. Je hoort er wel vrolijk van misschien. Maar niet altijd, denk ik.
1: Ja, het is... Ja, ik denk dat het voor mij een dubbele functie heeft. Aan de ene kant, ik luister dus ook graag als ik preken schrijf. Het onderdrukt heel veel gedachten in mijn hoofd, zeg maar. Dus ik kan beter focussen.
0: Oké, zo. Tip voor alle ADHD-mensen.
1: Ja. En aan de andere kant, ja, ik noem het ook wel eens het rauwe uitroepen. Want het gaat heel vaak over. Over de wereld, over het leven, over moeite.
0: En dat sluit eigenlijk best aan bij religie en geloof.
1: Nou, absoluut. Ja, want wat wij in de kerk, het Kyriëgebed bijvoorbeeld, dat is een uitroepen naar God van het lijden in de wereld en de nood in ons eigen leven. Ja.
0: Nee, dat was... we vonden het leuk om dat ook te lezen en weer veel van geleerd. Ja, we zijn bijna aan het eind van het gesprek. Jouw tweede muziekkeus, Toen het misging door Jentel en de Boer. Waarom kies je die?
2: Geen heavy metal.
1: Geen heavy metal, nee. Nee, ik luister dus niet alleen metal.
0: Nee.
1: ik vind het nummer, het is ook dus een heel rustig nummer. En het gaat heel erg over, je kijkt naar de wereld en je denkt, wat is hier aan de hand? En hoe kan dit ooit nog goed komen? De schilder die gaat schilderen, die een mooiere wereld dan deze. Want die hoop blijft dat er een mooiere wereld is waar het wel goed is. Dus gaat over de danser die gaat dansen. En ik denk dan altijd de gelovige of de theoloog die pakt de Bijbel of die gaat naar een viering. En die gaat met elkaar praten over hoe ziet die mooiere wereld van God er dan uit. En dat is de hoop, denk ik ook, die ons... laat doorgaan.
2: En ook hier iedereen weer op zijn eigen manier.
1: Precies, ja.
2: Mooi.
1: Ja.
2: We gaan luisteren.

0: Dit waren Gentle en de Boer met Toen het misging. Prachtig nummer. Ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is inderdaad weer in de studio. Welkom Paul, fijn dat je er bent. En we zijn heel benieuwd wat je vandaag geschreven hebt.
1: Vrouwen dragen de kerk. De kerk is lange tijd louter een zaak van mannen geweest. Zij bestierden immers de kerk en deelden de lakens uit. Dekens, pastoors, kapelaans, predikanten, ouderlingen en diakenen, allemaal mannen. Voor vrouwen was geen vooraanstaande rol weggelegd en in veel kerkgenootschappen is dat nog steeds zo. Daar worden altijd bijbelse argumenten voor aangevoerd. Feilloos weten die mannen dan teksten aan te wijzen waaruit zou blijken dat de man aan het hoofd moet staan van alle geledingen van de kerk. Bijbelteksten die daar tegenspreken worden daarbij stelselmatig genegeerd. Zoals die passage in het evangelie waarin vrouwen ontdekken dat het graf van Jezus leeg is en de engel hen de opdracht geeft te gaan verkondigen dat de Heer waarlijk is opgestanden. Wil je nog een duidelijker bewijs hebben dat de vrouw is geroepen tot het priester- of predikantschap? Hoezeer feministische theologen ook hun best doen om de vrouwen op het kerkelijk schild te heffen, mannen geven vaak geen krimp. Terwijl ze toch best een toontje lager zouden mogen zingen in het kerkkoor. Wie de kerkgeschiedenis bestudeert, zoals ik dat nu al 50 jaar doe, ziet naast dynamische ontwikkelingen ook vaste patronen. Eén daarvan is het aandeel van vrouwen binnen kerkelijke gemeenschappen, getalsmatig ver dat van de mannen overstijgt. De verhouding is bijna overal hetzelfde. 1:3. Je kunt dus met recht zeggen dat de mannen de kerk weliswaar bestieren, maar de vrouwen haar dragen. Vrouwen waren formeel uitgesloten van ambten, maar hun rol was en is allesbehalve passief. Alleen is dat door op heden onvoldoende beschreven. Neem de katholieken in Gouda. In de eeuwen van verdrukking kozen honderden vrouwen voor het geestelijk leven in de wereld. Zij werden geestelijke dochter of klop en stelden hun hele leven en familiekapitaal in dienst van de pastoors. Elke Goudse pastoor had tussen de 30 en 60 kloppen om zich heen, die kostenwerk deden, het orgel bespeelden, zieken verzorgden, les gaven en de fraaiste liturgische gewaden vervaardigden. Met het geld van de kloppen werden de kerkgebouwen verfraaid met schilderijen, zilverwerk en boeken. De term kloppen gaat terug op de idee dat het hart van deze vrouwen alleen klopte voor Jezus, niet voor andere mannen. Toen kloosters verboden werden, ontwikkelde zich dit typisch Nederlandse fenomeen van een kloppenbestaan dat vrouwen de kans bood hun tijd te besteden aan bidden en lezen en tegelijk te ontsnappen aan een huwelijk en de gevaren van een kraambed. Deze vaak zelfbewuste en gedreven vrouwen droegen er zeker toe bij dat de katholieke kerk in Gouda de achterstelling en onderdrukking te boven wist te komen. Ook in de protestantse kerk is de rol van de vrouw stelselmatig over het hoofd gezien. Neem het belang van predikantsvrouwen. Van hen werd verwacht dat ze een voorbeeldrol zouden vervullen. Nu het celibaat van de katholieken was losgelaten, moesten deze vrouwen aantonen dat zij steun en toeverlaat van hun man waren. Voorop liepen in de liefdadigheid en een voorbeeldige opvoeding gaven aan hun kinderen. Deden ze dit niet, dan wachtte de hoon van tegenstanders. Neem de echtgenoten van de Goudse predikant Cornelis van Beveren in het begin van de 18e eeuw. Volgens de geschiedschrijvende pastoor Walvis slaagde die er niet in zijn kwaadaardig vrouwmens in te teugelen. Als hij op zijn studeerkamer te lang aan zijn preek werkte, kwelde ze hem door met een bezemsteel tegen het plafond te stoten. Volgens Walvis leden meer Goudse dominees aan zo'n onguur lot van kwaadhoofdige wijven. Het ideaal van de voorbeeldige predikantsvrouw werd midden 19e eeuw misschien wel het dichtst genaderd door de bekende Anna Barbara Schilperoort, echtgenote van de Goudse predikant Hendrik van Meteren. Als geen ander zette zij zich in als kostschoolhouster, schrijfster van boeken voor kinderen en volwassenen, sociaal werkster in de vrouwengevangenis en zelfs voorvechtster van de afschaffing van de slavernij. Ze werd de kroon van Gouda genoemd. Die kroon verdient ze ook vanwege haar betekenis voor de positie van de vrouw in en buiten de kerk.

0: Om wat meer bekendheid te geven aan de vaak heel goede muzici die Gouda rijk is, zoeken we bij RTV Gouwestad naar bijpassende muziek met een link met Gouda. Na de column van Paul Abels hoorde u de Goudse Mail for Sale met het lied Jackie. De strekking van haar lied is dat ze hoopt dat haar dochter eerst als mens wordt gezien voordat men haar ziet als vrouw. Dat vrouwen evenveel waard zijn als mannen.
1: Ja, en dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken, los van de vieringen? Elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede in de Joostkapel op de Lage Gouwe 134. En dat is van 7:30 tot 8:15. En voorganger is vaak een van de voorgangers uit de protestantse kerk. En op zaterdag 5 september is er van 10 tot 1 een feestelijke heropening van het pand van het Leger des Heils aan de Johan de Witlaan 31. Dat is een mooie feestelijke gebeurtenis.
0: Ja, het zal een feest worden. Zondagmiddag 6 september is er bij het Ecumenisch Initiatief Gouda een Taizé-viering. Het thema is verbinding. Aanvang is 16:30 in gebouw De Berk, Krugelaan 79. Een Taizé-viering is een eenvoudige, sfeervolle viering met gebed, momenten van stilte en het zingen van liederen uit het Franse klooster Taizé. Op 13 september is er ook een Taizé-viering en die is in de Rooms-Katholieke Heilige Jozefkerk aan het Aalbersenplein, nummer 2. Het thema is vrede in aanloop naar de Vredesweek. Om 7:00 begint een sing-in, 's avonds, en om 19:30 begint de viering. Ja. Bij beide Taizé-vieringen is men nog op zoek naar meer mensen met een muziekinstrument. Dus bent of kent u iemand, laat het weten via redactie@gouwestad.nl of bij het OIG of de Jozefkerk.
1: Ja, dat is een belangrijke oproep. Dus als je een muziekinstrument bespeelt, reageer alsjeblieft.
0: Ja, welkom.
1: En als je je handen uit de mouwen wil steken, dan kan je op zaterdagochtend 12 september van 9:30 tot 10:30 naar een natuurwerkochtend van Arosja aan de Middelblok Boezem in Goudenrak. Ook kinderen zijn welkom. En Arosja helpt je om je te verwonderen over Gods schepping en je praktisch in te zetten voor het behoud ervan. En dan tenslotte, in lijn met het interview wat we eerder hadden met Renate Japinga, op 27 september aanstaande om 10:00 kunt u naar de ecumenische viering in de ontmoetingskerk Dunantsingel 314. Iedereen is daar welkom.
0: Ja. Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl.
1: Ja, en dan nu weer een moment van bezinning en meditatie. Jullie zijn van ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. Deze keer is dat verbinding.
0: In het liedboek staan prachtige liederen, maar het zijn eigenlijk ook gedichten. We lezen jullie voor lied 1014, Geef vrede door van hand tot hand, van Fred Kaan. En het is vertaald door André Schovaard.
1: Geef vrede door van hand tot hand. Je moet die schat bewaren. Bescherm haar als een tere vlam. Behoed haar voor gevaren. Geef vrede door van hand tot hand, met liefde, onze redding. Wees vriendelijk in woord en daad, bewogen om Gods schepping.
0: Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen. Kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen breuken helen. De sterke, zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven. Als woorden stokken, spreekt de hand in vriendschap, steun en zegen. Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt ons leven. Geef vrede door, geef haar een kans, een schat om uit te delen.

0: Ja, dat was Mavis Staples. We Shall Not Be Moved. Een gospel met een krachtige boodschap van onverzettelijkheid, geloof en hoop. Dat past helemaal ook mooi bij het interview wat we eerder deze uitzending hadden. En het is een lied wat ook bij de burgerrechtenbeweging in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten als strijdlied werd gebezigd.
1: Ja, ja, mooi. Bijzonder nummer.
0: Zeker, ja. Ja.
1: De liederen van Taizé komen vaak terug in dit programma. Omdat ze ons vaak raken aan de thema's van onze uitzendingen.
0: Ja, en ik vind ze ook altijd heel rustgevend. Ook heel
1: zeker,
0: fijn.
1: Ja. Mediterend ook een beetje. Ja. En vandaag hoort u tot besluit Ubi Caritas. Waar zorg en naastenliefde is of zijn, daar is God.

0: dat was weer een prachtig nummer uit de geloofsgemeenschap van Tessé. Ubi Caritas. En dan komen we weer bij het moment van het afronden van dit programma. En als het goed is, komt de tune zo door. Ja, ik hoor hem al. Daar is hij. Dit was Kerk in Gouda met Marianne Rekswinkel en Helene Verkade.
1: Dank Jaap Buis voor de techniek. Dank Renate Japenga voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
1: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
0: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
2: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
0: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt zo te zien achter ons, maar er zijn een paar problemen overgebleven. Allereerst de A16 Rotterdam-Breda. Bij Bergse Hoek is een ongeluk gebeurd. Vanaf 16-Hoven een file van een kwartier. Er is maar één rijstrook open. Vertraging kan daar nog wel eens op gaan lopen. Verder een pechgeval bij Nooddorp op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Zevenhuizen een kwartier extra. De weg is er gelukkig wel weer vrij. En verder nog hier en daar wat dagelijkse drukte, zoals de N434 richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Door Al Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
1: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
0: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
2: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
0: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar, volgt dan de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Weekend Gouda, elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag gebeurde eerder een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. Goed nieuws, want de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 10 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag heb je tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Operator.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Kroonstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt de Bregseplein en Moordrecht gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een half uur vertraging. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouden.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

krijg dat plaatje maar niet grijs gedraaid. En ze maakt soms iets

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eredivisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad. Is er?

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.

0: pocket. Hey, I got the moon in my hands.
1: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment begint de spits. Er staat nu 50 kilometer in totaal in de regio. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein tref je 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Op de A13 Den Haag-Rotterdam beland je in de file tussen afrit Rotterdam Airport en Rotterdam Overschie. 2 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer met 10 minuten extra. Verder veroorzaakt een kapotte auto nog vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en de Rottermeerentunnel is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staan er meerdere files. De spits is begonnen en het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Den Horen en Leidschendam. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 30 minuten. Op de A4 richting Rotterdam is het ook nog raak tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 10 minuten vertraging hier. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Je hebt een kwartier oponthoud tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Tot slot nog de N223 Hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4 doe je er een kleine 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade doe je er 15 minuten langer over door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. Verder nog file bij Brielen op de A15 richting Rotterdam. 15 minuten vertraging hier. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Nieuwveen en Bouwbrugge ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep. Radio Gemiva. Overal online.
2: Dit is You Want More. Elke vrijdag tussen 1 en 2.
3: Goedemiddag.

0: Hannespoor, Karrespoor, Mooiman. Van. Nou, als je zo You'll Want More begint, weet je één ding zeker: het is feest. Niet in Amsterdam, niet in Rotterdam, nee, nee. Gewoon in het mooie Zoeterwoude. Een dorp waar ze verstand hebben van koeien, weilanden, gezelligheid en bier. En ik, Ernst en Maiko. En de loco-burgemeester Arjan staat gezellig ook in de studio.
1: Hallo.
0: Welkom, hallo. Welkom Arjan.
1: Dankjewel.
0: 750 jaar Zoeterwoude. Kan je iets vertellen wat er morgen gaat beginnen van feest?
1: Ja, het is eigenlijk een hele week. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk heel bijzonder dat we al zo lang bestaan. 750 jaar, wie kan ons dat nou vertellen, zou ik aan zeggen. En om dat te vieren hebben we een heel groot feest georganiseerd. Er zijn een aantal mensen hier uit het dorp die zijn bij elkaar gaan zitten. En die hebben een soort feestcommissie gevormd. En die hebben een heel leuk programma gemaakt wat morgen gaat beginnen. En wat tot woensdag doorloopt. Iedere dag is er wel wat te beleven. Dus het is wat dat betreft echt een feestweek.
0: En hoe ziet de opening eruit morgen? Hoe laat begint het?
1: Morgen begint het om 10:00. De burgemeester die komt dan, Carla Breuer, onze nieuwe burgemeester. En zij gaat dan de braderie aan het watertje openen. Die is vanaf 10:00 tot ongeveer 5:00 morgen te vinden. Ik heb begrepen dat er wel meer dan 60 verschillende kramen zullen zijn met allerlei dingen. Etenswaren en andere leuke dingen. Er is natuurlijk ook een stand van het feestcomité. Waar je nog eventueel een Zoeterwoudse vlag of een t-shirt kunt kopen. En de burgemeester die zal dat om 10:00 openen, feestelijk. En daarna is het voor het publiek die gaat komen de hele dag toegankelijk. En kunnen ze genieten van wat er allemaal aangeboden wordt.
2: Ja, dan gaan we met een leuke vraag beginnen. Waarom doen ze dat?
1: Ja, waarom? De commissie heeft bedacht van wat zijn er nou leuke dingen voor het publiek. En ze hebben denk ik heel veel ideeën opgehaald, ook uit Zoeterwoude van allerlei inwoners.
2: Ja.
1: En daaruit komt een heel gevarieerd programma. Wat ik zeg, de braderie die gaat beginnen om 10:00. Maar om 11:00 is er ook een korenfestival in de grote kerk, in de dorpskerk. Daarin zullen ongeveer 7 verschillende koren gaan optreden. Het begint om 11:00 en het duurt tot ongeveer 3:00. Het is natuurlijk voor iedereen gratis toegankelijk. Cantate Domino die gaat beginnen om 11:00. Maar ook het kinder- en tienerkoor van de Goede Herder komt. Nog een middenkoor van de Goede Herder. Sint Cecilia, het parochiekoor van de Sint-Jan, gaat zingen. Het Chanticoor De Weidepoort, die komt om 1:00 hun kunsten vertonen. Dan is er nog het gemengde koor van de Goede Herder. En uiteindelijk om 2:00 is er het Hazeskoor De Vriendschap om het af te sluiten. Dus dat lijkt me een geweldig feestelijke bijeenkomst. Je kunt binnenkomen wanneer je wilt. Je kunt de hele tijd blijven, maar je kunt ook in en uitlopen. Dus ik zou iedereen oproepen om te komen.
2: Is dat ook voor de allereerste keer dat dit gaat gebeuren? Of is dit wel eens vaker voorgevallen of gebeurd?
1: Nou, we hebben ver voor mijn tijd, zou ik maar zeggen. Ja. Maar toen we 700 jaar bestonden, is er ook een groot feest georganiseerd. Maar dat is alweer 50 jaar geleden. Dus het gebeurt wel vaker.
2: Ja.
1: Maar het is niet iets wat we ieder jaar organiseren.
2: Nee,
1: natuurlijk.
2: Nee, niet bij elk jaar dat er een nieuwe burgemeester komt, dat jullie dan zeggen van nou, we geven de knallende feest van.
1: Nee, we blijven aan de gang.
2: Ja, precies. Ja.
0: Marie, Arjan, je hebt wel Fred van Tricht, heb je ook meegemaakt als burgemeester?
1: Jazeker. Ik heb 4 jaar lang in de gemeenteraad meegedraaid. En toen was Fred van Tricht was burgemeester. Dus die heb ik inderdaad uitgebreid meegemaakt. En wij zijn als nieuw college in mei begonnen. En toen was Fred nog steeds burgemeester. Dus daarna kwam Carla. Maar de eerste 8 weken was nog met Fred. Dus ik ken hem heel goed.
0: En hoe vind je dat Carla het doet tot nu toe?
1: Ik vind het een ontzettend warme, hartelijke vrouw. En ik denk dat zij een hele goede burgemeester voor Zoeterwoude zal zijn. Ja, ze heeft nu net vakantie gehad. Maar juist vanwege het feest zal ze heel nadrukkelijk ook aanwezig zijn. En komt ze allerlei dingen openen.
2: En waarom is het eigenlijk een vrouw geworden en geen man?
1: Dat moet je aan de commissaris van de Koning vragen. Die regelen dat. En ik denk dat zij gewoon aan de beurt was. Het is een hele goede burgemeester.
2: Waren daarvoor ook altijd al mannen geweest? Of waren het ook wel eens vrouwen die burgemeester zijn geweest?
1: We hebben zelfs
2: in die
1: veel
2: omgeving?
1: Vrouwen gehad. Amy Koopmanschap was burgemeester hier. En daarna was er Lisbeth Bloemen. Ja. Dus we hebben echt wel een traditie ook met vrouwelijke burgemeesters.
2: Maar hoeveel vrouwenburgemeesters hebben jullie nou in totaal gehad? En hoeveel mannelijke burgemeesters hebben jullie gehad?
1: Dat is wel een hele moeilijke vraag. Ik woon hier nu 14 jaar en ik heb... 3 vrouwelijke burgemeesters, denk ik, en 2 mannen meegemaakt.
2: En wat is nou, hoe kan je het uitdrukken? Kunnen de mannen als burgemeesters beter doen dan de vrouwelijke burgemeesters?
1: Helemaal niks. Ik heb geen flauw idee. Sommigen zijn heel goed in het een en anderen zijn heel goed in het ander. Ja. Het gaat er natuurlijk om hoe je samenwerkt met z'n allen en hoe je in het college samenwerkt en met de raad samenwerkt. En daar hebben ze allemaal zo hun kwaliteiten voor gehad. Je wordt niet zomaar burgemeester van Zoeterwoude.
2: Nee. Hebben jullie ook wel eens gehad dat we denken... Oké, het is een burgemeester, maar dat vinden wij dan net niet goed genoeg... om lang burgemeester te blijven?
1: Nee hoor.
2: Of heb je wel eens dat je zoiets hebt van... nou, iedereen is even goed. Of heeft dat weer zijn eigen...
1: Wat ik zeg, ze zijn
2: meningen.
1: Allemaal verschillend. Het zijn natuurlijk verschillende mensen. Hè? Jullie zijn ook allemaal verschillende mensen. En de een die kan dit heel goed en de ander kan dat heel goed.
2: Ja.
1: Maar het is nooit geweest dat we een burgemeester gehad hebben... die niet goed...
0: Zijn werk deed.
1: Nee,
0: maar we dwalen af naar het burgemeester.
1: Precies.
0: We gaan weer verder naar het feest.
1: Heel goed.
0: Maar je hebt natuurlijk Zoeterwoude Dorp en je hebt Zoeterwoude Rijndijk.
1: Ja.
0: Wat, ja. Hebben jullie daar nog verschillende feesten in? Of is dat hetzelfde?
1: Een beetje. De zaterdag is vooral gericht op het dorp, zeg maar. En natuurlijk is iedereen uit Rijndijk en uit de Weipoort en uit Gelderswoude... En uit de Zuidbuurt ook hartelijk welkom. Westeinde, laten we dat niet vergeten. Maar dan zijn de activiteiten meer in het dorp. Hè. Ik noemde al de braderie en het korenfestival. Er is nog een foodtruckfestival op het Dorpsplein. Dus je kunt daar lekkere dingen komen eten met allerlei verschillende hapjes. En 's avonds is er een heel groot feest in de Klaverhal. Waar iedereen kaartjes voor heeft gekocht en wat bijna uitverkocht is. Dus dat zal vooral op het dorp zijn. En de zondag is wat meer een familiedag. Die speelt zich vooral af in de Eendenkooi in Rijndijk. En daar zijn een aantal activiteiten die vooral daar plaatsvinden. Er is een wandeltocht, er is een fietstocht. Er is een grote bak- en brouwwedstrijd.
0: Wat houdt het in?
1: We hebben mensen gevraagd om iets lekkers te bakken en iets, een biertje te brouwen. En er is dan een soort wedstrijd wie het lekkerste, de lekkerste taart of de lekkerste biergebrouwen heeft. En daar is een prijs voor. Dus dat wordt dan in de kooi onthuld.
2: En komen er ook bekende artiesten ook naartoe? Nee. Dat jullie zoiets hebben van, nou, het is feest. Dus laten we nou eens ook een bekende zanger komen of zo.
1: Ja,
2: of,
1: nou, dat is zaterdagavond. Hè? Dan is er inderdaad een heel programma. Ik heb het zelfs even opgeschreven, want het zijn zoveel artiesten dat ik het niet eens allemaal uit mijn hoofd weet. De bekendste artiest is denk ik Danny de Munk. Die komt,
2: dat is een vrij bekende zanger inderdaad.
1: En
2: ja.
1: Die komt speciaal voor het feest komt die, naar de Klaverhal. En daarnaast is er ook nog Teaspoon komt optreden. En er zijn een aantal DJ's. Er is een Het Vrije Woord. Dat is een band van allemaal Zoeterwoudenaars.
2: Ja.
1: En die komen zeg maar een soort Zoeterwoudse rock... boerenrock, grappig zeg het maar, komen die spelen. Dus het is een heel gevarieerd programma. En wat ik zeg, het begint om 8 uur. En het duurt wel tot 1 uur.
2: Oh, dat is lang.
1: En door de hele avond heen zijn er verschillende optredens.
2: Dat is wel heel lang, ja.
1: Dus als je nog geen kaartje hebt, zorg vooral dat je die laatste kaartjes
2: te
1: pakken
2: krijgt. Ja, daar kom je zelf niet vandaan, dus ik kan er moeilijk heen. Maar nou, het klinkt wel heel erg leuk.
1: Maar als niet Zoeterwoudenaar ook heel drukkelijk ben je welkom, hoor. Het is niet alleen voor mensen uit Zoeterwoude.
2: Dus het komt uit alle omstreken komen wel wat mensen vandaan, denk ik.
1: Denk ik haast wel. Ik weet niet precies wie er allemaal een kaartje heeft gekocht, maar ik denk dat er wel mensen zijn.
2: Maar is het dan buiten of is het meer binnen gebeuren van het feest?
1: Het feest is in de Klaverhal, dus het is allemaal binnen.
2: Binnen.
1: Dus ook met slecht weer is het een groot feest. Ja.
0: Maar Danny de Munk, die komt niet alleen, die komt met zijn zoon
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Nou ja, dan, dat weet je beter dan ik. Ik ben heel benieuwd.
0: Heb je het filmpje dan niet gezien?
1: Ik heb het filmpje nog niet gezien.
0: Op Facebook.
1: Nee? Je hebt een filmpje gezien waar het...
0: Ja, Danny de Munk die heeft vol trots verteld dat hij naar Zoeterwoude toe kwam.
1: Dat kan ik me voorstellen.
0: Op het feest.
1: Dat kan ik me voorstellen dat hij dat heeft, ja. Nou, we zijn ook heel blij dat hij komt. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het leuk vinden dat hij komt spelen.
0: Ja, wie weet komt hij ook een keertje hier live in de studio.
1: Ik zou hem zeker vragen.
2: Ja, dat is super gaaf, denk ik, als hij hier al in
0: dat
2: de studio
0: sowieso.
2: Gaat.
0: Ja. En waar kom je... En we gaan nu eventjes muziek draaien naar Reden Love. Billy the Kid en Barry Hay.
3: Heb jij de Radio Gemiva app al? Download hem in de App Store.

0: Ray the Love, Billy, The Kid en Barry Hay. En nog steeds Arjan in de studio over 750 jaar Zoeterwoude. Welkom nog steeds.
1: Dankjewel.
0: Zoeterwoude ligt midden in het mooie groene hart, maar Leiden om de hoek is dit juist die combinatie die volgens jou de kracht geeft van het mooie dorp.
1: Oeh, dat is een mooie vraag. Ik denk dat wij natuurlijk als Zoeterwoude iets heel anders te bieden hebben dan Leiden. Leiden is de grote stad met heel veel voorzieningen. En wij zijn het dorp met het groen en de ruimte en onze kaasboerderijen. Ik denk dat dat heel goed bij elkaar past. Je ziet ook dat heel veel mensen vanuit Leiden op de fiets komen om van Zoeterwoude te genieten. En als je kijkt naar hoe we dat als bestuur doen, als college doen, dan werken we op allerlei manieren samen met Leiden. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. En bovendien, we werken niet alleen met Leiden samen, maar ook met Leiden dorp en met Voorschoten en met Alphen. Dus met alle dorpen hier in de buurt, steden in de buurt. Dus wat dat betreft zijn wij als Zoeterwoude denk ik een hele mooie toegevoegde waarde aan de hele regio. Met hele specifieke kwaliteiten.
0: En als iemand niet Zoeterwoude niet als heel erg goed kent, dan zeggen ze van, oh, van de Heineken.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk wereldberoemd, hè, dat wij hier zo'n grote brouwerij hebben. En nou, daar schamen we ons ook zeker niet voor. We zijn heel blij dat Heineken binnen onze Zoeterwoudse grenzen opereert. En het is een prachtig bedrijf wat heel veel werkgelegenheid oplevert. En waar we ook heel fijne samenwerking mee hebben als gemeente. Dus we zijn er heel trots op dat ze er zijn. En ja, inderdaad, Zoeterwoude en Heineken, dat hoort bij elkaar.
0: En als Heineken opeens zou moeten ophouden als grote naam van Zoeterwoude, welke naam zou je dan nog hier moeten staan in Zoeterwoude?
1: Ja, we zijn natuurlijk niet alleen maar het dorp van bier. Hè, wat ik net al zei, we hebben heel veel boerderijen waar bijvoorbeeld hele mooie en hele lekkere kaas gemaakt wordt. En die kaas die is in heel Nederland bekend. Er zijn mensen die van heinde en ver komen om die hier te kopen. We hebben nu denk ik iets van 7 kaasboerderijen waar we hartstikke trots op zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk nog veel meer leuke dingen. Hè? We hebben de ijsboerderij op de Weipoort. We hebben boerderij Het Geertje, waar ontzettend veel mensen op afkomen. We zijn natuurlijk ook Zoeterwoude van Zwetterhagen.
0: Ja, dat
1: en Zwetterhagen van Zoeterwoude. Ja. Ik bedoel, laten we dat ook niet vergeten. Jullie zijn een dorp in het dorp. En we zijn hartstikke trots dat we jullie hier binnen onze grenzen hebben. Dus ook daar werken we heel, heel graag en heel veel mee samen. En daarom vind ik het ook zo leuk om hier nou te mogen staan. Want kom maar op.
0: Dat sowieso.
1: Ja.
2: Ja, dit is ook je eerste keer dat je nu ook bij Radio Gemiva bent.
1: Ik ben hier nu voor het eerst, ja.
2: En hoe vind je nou om zo hier bij Radio Gemiva aanwezig te zijn?
1: Ja, ik vind dat jullie het hartstikke stoer doen. Ik bedoel, het is echt een hele professionele studio. Jullie hebben het goed voorbereid. En ik vind het echt een eer om hier even met jullie te mogen praten.
0: En je hebt je kleinzoon meegenomen.
1: Ja. Ja, ik heb vandaag mijn opa-dag. En Kilian, die vond het wel leuk om mee te gaan. En ik zie dat hij nu daar achter het glas zich ontzettend aan het vermaken is. Dus ik ben hartstikke blij dat dat kan.
0: Ja, bij tante Hetty en bij tante Marijke. Geintje natuurlijk.
1: Nou, ze hebben dikke lol, zie ik.
0: Ja. Ja. Maar hij is 1 jaar. Ja,
1: hij is 1 jaar.
0: Zijn er ook activiteiten bij 750 jaar voor de allerkleinste?
1: Nou, voor kindertjes van 1 jaar niet meteen. Maar er is wel, wat ik zei, op zondag een familiedag.

0: En daarin zijn ook allerlei speeltoestellen, hoe heet het, van die opblaasdingen. Luchtkussens waar kinderen kunnen spelen. Dus ook voor aan de kleintjes is gedacht. Komt allemaal op zondag naar de eendenkooi. En je zult zien dat je daar een hele leuke dag met je hele gezin hebt. Ook voor de kleintjes.
1: En heb jij nog iets, Ernst?
0: Nou ja, misschien dat ik nog iets kan...
2: Nee, nog niet. Ik luister aandachtig, maar misschien is al iets te binnen.
0: Misschien dat er nog wel iets... Want we hebben het vooral over zaterdag en zondag gehad.
1: Maar, ja, zijn er nog andere dagen?
0: Ja, precies. We zijn op maandag hebben we een wandeling georganiseerd voor 750 jaar. Een historische wandeling waar de geschiedenis van Zoeterwoude wordt uitgelegd. Dus je kunt dan mee. Om 7 uur begint dat. En op dinsdag is eigenlijk de officiële verjaardag. Hè. Op 1 september is de officiële verjaardag van Zoeterwoude. Dan bestaan we echt 750 jaar. En dan is er zeg maar om een uur of 7, 10 voor 7. Hè. 10 voor 8, sorry. 19:50. Weer die 750. Dan is er een groot feestmoment op het dorpsplein. De burgemeester zal dan officieel de verjaardagsklok luiden. En er worden dan ook zeg maar, de biertjes uitgedeeld die speciaal voor de gelegenheid zijn gebrouwen. Die je kunt krijgen met de bon die in je programma staat. En iedereen is dan uitgenodigd om het glas te heffen op de verjaardag van Zoeterwoude. Dus ik zou ook zeggen, op dinsdagavond komt allemaal naar het dorpsplein. Naar het dorpsplein. Zorg dat je er bent, want het wordt een groot feest.
1: En wordt dat uitgedeeld door Heineken?
0: Nee. Dat doen we als feestcomité, die deelt dat uit. Ze zijn natuurlijk wel in samenwerking met gemaakt, maar de biertjes die worden door het feestcomité uitgedeeld.
3: En hoeveel mensen kun je daar nou totaal verwachten? Want het zal wel heel druk worden op dat moment. Maar hoeveel mensen verwacht je eigenlijk?
0: Ik hoop het. Ja, ik heb geen idee. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan het weer. Als het stortregent, dan zal het wat minder zijn. Maar we hopen dat daar honderden mensen bij elkaar komen.
3: Want hoe groot is de zaal nou eigenlijk werkelijk? Want hoeveel mensen kunnen dan eigenlijk...
0: Nee, maar dinsdag is het gewoon buiten op het dorpsplein.
3: Ja. Oké, en binnen?
0: Het feest zaterdagavond in de Klaverhal. Daarvoor zijn 1000 kaartjes verkocht.
3: Oh, nou, dat is
0: dus
3: wel
0: dan
3: netjes.
0: Kunnen 1000 mensen...
3: Ja,
0: kunnen
3: aardig netjes. Maar ja, jullie kunnen nog meer kaarten verkopen, neem ik aan. Want je zegt ook, hè, kaarten kun je kopen.
0: Ja, nee,
3: maar ze zijn niet helemaal uitverkocht, neem ik aan dan.
0: Ik geloof dat er nu nog 80 kaartjes over zijn. Tenminste, dat heb ik gisteren gehoord. Okay. Dus je moet wel opschieten om...
3: Anders is het zo uitverkocht, dan kun je geen kaartje meer kopen natuurlijk.
0: Precies, precies. Ja. En van de brandweer mogen we ook niet al te veel mensen natuurlijk toelaten. Het moet wel veilig blijven. Dus die 1000 is wel echt een grens.
1: En daarbuiten ook, dinsdag.
0: Dinsdag, zoveel als er op het dorpsplein kunnen. Het zou op zich wel eens leuk zijn om te kijken hoeveel mensen daar terecht kunnen. Dus iedereen is welkom daar. Daar hebben we geen kaartjes voor nodig.
1: Maar goed, dan gaan we speciaal ook voor Ernst nu even Start Me Up draaien. Rolling Stones.

0: Rolling Stones. En nog steeds Arjan in de studio. Welkom. Hi. We hadden het net over maandag en dinsdag, maar woensdag is er ook nog...
1: Ja, woensdag wordt ook wel bijzonder. Dan hebben we de zogenaamde Weiland Games. Dat zijn hele sportieve clubs, activiteiten voor speciale teams. Teams die kunnen zich daarvoor opgeven. En die doen dan allerlei activiteiten op Sportpark Haasbroek. Daar ben je SJZ. En ja, je moet je voorstellen dat er is een bureaustoelenrace. Er is een stormbaan. Je kunt hobbyhorsen. Ongeveer anderhalf uur per team kun je daar activiteiten doen. Ik zou zeggen, kom allemaal daar even heen kijken. Want dat kan best wel eens heel erg spectaculair worden. Dus woensdag is dat van tussen 4 uur en 9 uur op het terrein van Haasbroek.
0: En dat is al 9 uur 's avonds.
1: Ja, het is 9 uur 's avonds. Ja. Van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Ja. Ja. Wordt best een spektakel, denk ik.
0: Maar je zegt in een weiland.
1: Ja, er is een... En je hebt, in Schotland heb je altijd de Highland Games.
0: Ja.
1: En ze dachten van, hoe moeten we dit nou noemen? En toen dachten ze van, nou, de Weiland Games. Ja. Dus het is eigenlijk meer een grapje.
2: Ja, een goede naam, ja. Maar dat zal een beetje moeilijk zijn als je door het gras heen moet rijden met je stoel.
1: Nou, maar
2: zo,
1: het kan best zijn dat het je helemaal niet makkelijk gemaakt wordt met je rolstoel. Dus misschien moet je wel door het gras. Ik weet het niet, maar het zou best kunnen.
2: Ja, het klinkt wel zo van, de Weiland Games. Dan moet je over een weiland heen gaan rijden met met je bureaustoel. Ja. Weet ik veel wat je gebruikt om een race te doen.
1: Precies. Ja. Ik weet het niet precies, maar ik zou zeggen, meld je aan. Dan krijg je de instructies. En het wordt echt een groot feest.
0: Met een bureaustoel of met een rolstoel?
1: Nee, een bureaustoel.
2: Met een bureaustoel. Met wieltjes eronder.
0: Maar we hebben natuurlijk... Ja. We zitten hier,
3: vergeet je kilt niet.
1: Ja, vergeet je kilt niet. Precies.
0: En we zitten natuurlijk in Zoeterwoude. Maar kunnen er nog mensen in een rolstoel meedoen?
1: Uiteraard. Ja. Hè? Ik denk dat er best wel mogelijkheden zijn voor een speciaal team. Met
2: ja, is dat überhaupt wel klantvriendelijk naar die festival toe? Mensen kunnen bijvoorbeeld niet lopen, die zitten in een rolstoel. Is daar wel, kunnen ze daar dan naartoe? Is dat ook een beetje groot?
1: Ja, kijk, je moet je voorstellen dat er is voor iedereen wat wils.
2: Ja.
1: En ik denk dat de stormbaan nou niet misschien geschikt niet is voor iemand, voor iemand in een rolstoel. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei activiteiten. Je kunt heel goed naar het Korenfestival. Je kunt heel goed naar het feestavonds. Dus er is echt wel een programma samengesteld waarbij iedereen op een bepaald moment naartoe kan.
2: Ja.
1: Ja, daar is echt wel goed op gelet. Dus ook voor de kleintjes en ook voor de minder mobiele, zal ik maar zeggen.
2: Kleintjes, minder grote kleintjes.
1: Ja, de minder kleine grootjes. Ja.
0: Maar jullie hebben wel aangedacht aan mensen met een beperking.
1: Zeker,
0: maar,
1: zeker, zeker. Want wat ik net zeg, iedereen weet dat we mensen hebben die daar die minder valide zijn. Die van een rolstoel afhankelijk zijn. Dus daar houden we zeker rekening mee. Ja.
0: Dat is mooi geregeld.
1: Precies. Dat hebben ze goed gedaan. Ja.
0: En verder, dat is de woensdag en de donderdag, vrijdag. Hoe ziet die?
1: De vrijdag is er niks meer. Op donderdag is er nog de wandeling die er ook op maandag is. Die kun je ook op donderdag nog een keer doen. Die wordt dan om 10 uur 's ochtends gehouden en om 7 uur 's avonds. En die begint dan bij de eendenkooi.
0: En, ja. En als mensen zich op maandag zo actief voelen, mogen ze dan ook op donderdag nog een keer meelopen?
1: Tuurlijk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
2: En is dat een soort van een marathonloop? Als het
1: nee,
2: zo,
1: het is echt een wandeling. Het is een wandeling.
2: Een soort van, ja, je hebt de Nijmeegse Vierdaagse en zo.
1: Ja,
2: en,
1: ik weet niet precies. Volgens mij is het 7,5 kilometer. En dat is hier vooral door het dorp langs allerlei plekken die van belang zijn of die historisch zijn in Zoeterwoude. Dus het is gewoon voor iedereen te doen. Het is niet een sportieve activiteit. Het is gewoon lekker gewoon relaxed en luisteren en nog meer leren van Zoeterwoude.
2: Mooi.
0: En als je niet voor die tijd binnen bent, zeg maar, wat...
1: Ja, dit is wat ik zeg, het is geen wedstrijd. We letten op elkaar en we zorgen dat we met z'n allen gaan en dat we weer met z'n allen aankomen.
0: En is er nog speciale kleding wat mensen aan moeten doen?
1: Ik zou even goed op het weer letten en kijken hoe warm of koud het is. Ja, als het regent, dan is misschien de regenjas handig. En anders wat luchtige kleding. Maar zoals je normaal gaat wandelen, trek goede schoenen aan, zou ik zeggen.
0: En we hebben natuurlijk bekende mensen ook in Zoeterwoude wonen.
1: Ja.
0: Net buiten de uitzending hadden we het over al over artiesten die we net hadden.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar we hebben hier natuurlijk ook een... wij zijn een radiostation, maar onze achterbuurman is ook een radio-dj.
1: Is dat zo?
0: Frank Daanen.
1: Oh, ja, ja, ja. Die ken ik natuurlijk wel van het radio, ja.
0: Kom je die wel eens vaak tegen bij de bakker?
1: Ik niet, helaas. Nee, nee, ik heb hem nog nooit ontmoet hier in Zoeterwoude. Maar ik wist niet eens dat hij hier woonde, maar leuk. Leuk, ja. Ja. Ja. Daar hebben jullie vast goede contacten mee als dj's. Nog niet?
0: Nee, maar komt wel.
1: Oké, nou ja, hij zal vast het geweldig vinden om hier een keer te komen. Ja. Ja.
0: En ben je zelf ook bij de hele week aanwezig?
1: Ja, dat probeer ik wel. Ja, ik in ieder geval morgen. Ja, is morgen al? Ja, morgen is het al zaterdag.
0: Ja.
1: Ja, morgen ben ik er de hele dag bij. Een van onze andere collegeleden, Angelique Beekhuizen, die wethouder vooral voor sport en het sociaal domein, die gaat op zondag naar de Eendenkooi. En zo wisselen we het een beetje af. Maar ik zal er ook dinsdagavond in ieder geval ook bij zijn als het grote feestmoment daar is.
2: Met hoeveel mensen hebben jullie het nou georganiseerd? Want dat doe je niet alleen of met z'n tweeën of met z'n drieën. Ik neem aan dat je daar wel een hele team voor hebt samengesteld.
1: Precies. Er zijn ontzettend veel mensen die daaraan bijgedragen hebben. Die hun tijd ervoor in geïnvesteerd hebben. Die gesponsord hebben. Die geholpen hebben met allerlei materiaal en diensten. Maar er is een kernteam van ongeveer 5-6 mensen die dit allemaal georganiseerd hebben. En het is denk ik goed dat je er even aandacht voor geeft. Want die mensen die hebben echt een enorme inspanning gedaan. Die hebben een geweldig programma neergezet. Die hebben echt, als je ziet aan hoeveel duizend dingen je moet denken om zo'n feestweek te organiseren. Dus pet je af voor wat die mensen gedaan hebben.
2: Komt daar bijvoorbeeld nou ook een radiostation te staan? Dat de mensen ook geïnterviewd worden op de radio en zo, op zo'n feest?
1: Nou, een van de betrokkenen is Robert Beurzen van Centraal Plus.
2: Ja.
1: Dus die zal zeker zorgen dat er uitzendingen komen en dat er geïnterviewd wordt. Jazeker.
2: Nou, dat is wel heel mooi. Als dat.
1: En ik denk dat Sleutelstad ook best aanwezig zal zijn. Dus ik denk dat we genoeg aandacht krijgen. Ja. Zeker.
0: Zeker. Dat en jullie waren al best wel lang bezig met 750 jaar. Zijn jullie ook al bezig wat er over 25 jaar gebeurt?
1: Oh,
0: met
1: ja.
0: Nou, 775 jaar.
1: Zover kijken we nog niet vooruit. Ik denk dat het fijn is als we een geweldige feestweek nu hebben. En als we daarop terugkijken, dan zullen misschien de eerste ideeën weer komen van nou, de volgende keer gaan we dit en dat doen. Maar dat is nu nog niet.
0: Nee.
2: Hebben jullie nou elk jaar een ander thema wat dan in een feest valt? Want ja, je hebt niet als je zeg maar één keer in zoveel tijd een keer een feest hebt van, hè, van het
1: We hebben
2: jaar.
1: Natuurlijk ieder jaar het dorpsfeest. Hè?
2: Ja, en dat... heb je dan ieder jaar ook hetzelfde thema of doen jullie dan elke keer een ander thema? Niet dat het hetzelfde wordt.
1: Dit is heel speciaal vanwege het 750-jarig bestaan.
2: Ja.
1: Maar het andere is puur omdat het leuk is om een feest te organiseren. Dus daar is niet zozeer een thema aan gekoppeld.
2: Nee. Oh, oké.
1: Nee.
0: En wat maakt het dorpsfeest dan ook zo leuk dan?
1: Ja, je moet je voorstellen dat het heel bijzonder is dat we al 750 jaar bestaan.
0: Ja.
1: Hè, dat kan lang niet iedereen zeggen. Dus het is heel... Ja, ik vind het een hele eer om net op dat moment in Zoeterwoude te zijn. En dan ook nog in het college te zitten. Dus het is heel bijzonder. Ik hoop dat iedereen zich dat realiseert. Dat dit niet iets is wat zomaar gebeurt. En dit gebeurt ook nooit meer. Het is nooit meer 750 jaar.
2: Nee,
1: dus kom dat ook met z'n allen vieren. En laten we er met z'n allen met heel veel plezier bij stilstaan.
0: Zeker, maak er maar een leuk feestje van deze week.
1: Ik ga het doen.
0: En dan maken we hier ook nog eventjes een muzikale feestje van met Femke Hengeveld. En dankjewel voor je komst. En
1: heel
0: misschien
1: graag
0: tot over 25 jaar.
1: Ik zal erover nadenken. Dankjewel. Ja. Ik vond het erg leuk om hier te zijn.
0: En dan interviewen we je kleinzoon ook over 25
1: precies.
0: jaar.
1: Precies. Ja, we hebben net afgesproken dat hij dan wethouder is, hè? Toch?
0: Ja, dat zeker.
1: Maar dankjewel.
0: En een goed weekend.
1: Eens gelijk. Dankjewel.
0: Doei.
3: De speciale nieuwe! Op Radio Geniepa.

0: Ja, feestje Femke Hengeveld. En sowieso een feestje net met Arjan... Arjan Agema, die nog in de redactieruimte in een mooi gastenboek schrijft.
1: Ja, die moet nog even het boekje volschrijven, hè? Dat, ja. Ja, ik vond eigenlijk ook wel een erg leuke interview vandaag, Ramon.
0: Zeker, en kom sowieso naar het 57-jarig bestaan van het mooie boerendorp.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd naar dat...
1: Ja, ik ook. Ik ben ook heel benieuwd naar hoe het allemaal gaat lopen.
0: Naar dat gamerfeest.
1: Ja, precies.
0: Met je bureaustoel door de weiland.
1: Ik zie het al helemaal gebeuren. Ja.
0: Maar goed, het wordt sowieso een beautiful day in Zoeterwoude. En die gaan we nu ook draaien. Beautiful day, you too.
2: De Radio Gemiva Jocks zijn elke werkdag te horen met hun eigen show.

0: deze dag kun je sowieso afschrijven tot een beautiful day.
1: Ja, het is toch ook een beautiful day eigenlijk. Vandaag is het ook weer lekker weer. Altijd. De zon heeft wel flink geschenen en het schijnt nog steeds.
0: Altijd, sowieso. Dus, het is sowieso elke vrijdag een beautiful day.
1: Elke vrijdag is het een beautiful dag, ja. Ja. Nou ja, we hebben soms ook wel eens regen gehad, toch, Ramon? Ja. Dus,
0: maar sowieso in de studio is het altijd wel een beautiful day.
1: Dat is altijd zo, ja. Absoluut.
0: Maar goed, ik denk dat we nog 2 platen gaan draaien.
1: Oh ja, de tijd die gaat er alweer snel, hè?
0: Ja,
1: jeetje, de tijd tikt al behoorlijk aan als wij zo lekker in de uitzending zitten. Hier bij Radio Gemiva.
0: Sowieso. Nou, ik hoop dat Glenn ook meeluistert nu. En dat ik hoop dat Glenn volgende week weer lekker uitgeslapen is.
1: Nou, dat hoop
0: dus ik
1: ook.
0: Hoop dat Glenn volgende week weer komt, maar... We gaan nu nog, wij draaien nu nog Dani Californië.
1: Oh, is ook een lekkere plaat.
0: Omdat Glenn daar geboren is, dacht ik van, laten we die maar draaien. En hij vindt Son Mieux ook altijd wel leuk. Dus Glenn, als je luistert, Tonight Son Mieux en Dani Californië. En veel plezier zometeen met Marijke en Dylan. En mij hoor je weer volgende week weer. Tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
1: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
0: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en doe je er 15 minuten langer over. Ook op de A4 richting Den Haag tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam, want daar staat een kapotte auto. Op de rechterrijstrook, daarom is die dicht en je doet er 10 minuten langer over tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam. Dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk. Aan de IJssel rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Gouwe Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwestad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroots door Tom Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. De techniek vanavond die wordt verzorgd door Remco Bologne. En het is de eerste donderdag van de maand, dus het wordt wat mij betreft weer een uurtje wereldmuziek. Maar er zitten twee verrassingen zitten erin. Eentje dat gaat over een Nederlandse actrice die in een hele vreemde taal zingt. Maar daar gaan we zo meteen nog wel over hebben. En de andere dat is een stukje uit een documentaire die ik pas gezien heb over een van de beste flamenco danseressen ter wereld. Maar goed, zover zijn we nog niet. We zijn begonnen met She Bent Sur en Johnny Greenwood en de Rajasthan Express. Het nummer was getiteld Shikwa. Het is duidelijk afkomstig uit India, maar ze hebben geprobeerd dit hele spul bij elkaar te laten klinken alsof het een funkmachine was. Nou, ik vroeg me af of het misschien iets was voor Hans Sloter, want die heeft zo'n lekker jazzprogramma. Bij mij kwam het meer over bij de jazz dan de funk. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Een lekker stevig nummer. Kijken of het volgende nummer ook zo stevig is. Denk het niet, maar goed. In ieder geval afkomstig uit Occitanië. Dat gedeelte wat in het zuiden van Frankrijk zit. Stukje nog in Italië en in Spanje. Ze spreken daar Occitaans. En de groep die er vandaan komt, die is genaamd Cocagna. Neem ik maar aan, want ik spreek geen Occitaans. Maar goed, we maken er maar wat van. Vlaam folklore, dat is in ieder geval de titel van het nummer waar u naar gaat luisteren.

0: capule étrudia, qu'un plat d'un tundres luca, d'une capule étrudia.
1: Couhotelou,
0: est-ce que t'es loup? Et belle usis une limpone.
1: Couhotelou,
0: est-ce que t'es loup? Ninaoram paia me pru, et quand parle zuxita, chescate vergogna. Et quand parle zuxita, chescate vergogna.
1: Clame-t-elou,
0: exclame-t-elou. La répique des cas de jour.
1: Clame-t-elou,
0: exclame-t-elou. Ninaoram paia me pru,
1: pensalou carmai.
2: Crane folklore, amelibiai. Capit folklore, alionadao. Ardit folklore, porcalasao. Delit folklore, lukirenao. Ardit folklore.
3: Ja, en ik heb me ooit laten vertellen dat als dames aan het woord zijn, dat mannen hun mond dicht moeten houden. Dus dat heb ik ook maar even gedaan toen de dames bij ze waren met het nummer af te sluiten. Maar we gaan gewoon lekker door met muziek uit Afrika. Want als u bij het horen van de volgende artiestennaam zegt, die ken ik niet, daar heb ik nog nooit van gehoord, dan heeft u toch wat gemist. Fatoumata Diawara. En hij heeft een album uitgebracht getiteld Massa. En van dat album gaan we een nummer spelen getiteld Fala. En in dat album wordt hij bijna alleen maar begeleid op een gitaar, bas en minimale percussie. Maar de boodschap die hij daarmee overbrengt, die is wel des te steviger.

Fatoumata Diawara met het nummer Fala. En dat is een stuk anders dan de eerste twee nummers die u hoorde. Dat is een stuk rustiger. Of het volgende nummer ook zo rustig blijft, dat weet ik niet. Komt wel uit hetzelfde continent, Afrika. Maar hiervan moeten we dus echt naar de noordgrens van Afrika toe gaan. En dan zo ver mogelijk naar het oosten toe. Dan komen we land tegen dat zich gevormd heeft rondom de Nijldelta. En dan weet u het al, dat is Egypte. En daar komt singer-songwriter Mariam Saleh vandaan. Het is een protestzangeres. Duidelijk de protesterende stem van de jeugd tegenwoordig in Egypte vertegenwoordigend. Hij heeft een mooi album gemaakt en van dat album het nummer Wanas.

0: At.
1: Mariam Salah, mooie stem. Ja, het is een beetje uitgeklede begeleiding. Alleen maar eigenlijk een beetje percussie. Maar het nummer is goed om aan te horen. Maar weer heel anders dan de voorgaande tracks. En ik beloof dat de volgende track het ook gaat worden. Het volgende track wordt in ieder geval uitgevoerd door een duo genaamd Bobo en Bahaya. En het nummer is getiteld Raffosa Mandai Tandra. En er staat wat verderop in het tijdschrift, want dit alles is weer afkomstig van de muziek die meegeleverd wordt met het tijdschrift Songlines uit Engeland. En dit is van de uitgave juni 2026. En die Maxime Bobo, dat is een free jazz loving Franse saxofonist met een Malaga gitarist Bahaya. Jongen, jongen, jongen, maak het me lekker makkelijk vanavond. En de muziek die komt in ieder geval vanuit Madagaskar. En daar mag u naar gaan luisteren en hopelijk ook van genieten. En is, zoals ik al zei, getiteld Raffosa Mandai Tandra.

Zo, als je nu nog niet wakker geworden bent na het avondeten, dan weet ik het niet. Het is in ieder geval vanavond weer zeer afwisselend, de muziek. Ik kan me voorstellen dat u niet alles even prettig in het gehoor vindt liggen, maar ja, het hoort er nou eenmaal bij. We gaan in ieder geval het volgende nummer, dat is weer een wat rustiger nummer. Afkomstig van een Rwandese zangeres, Bizimungu Dieudonne. En van het album dat zij gemaakt heeft, Inyange Ibarusha Kwera. Dat is de titel. Ik hoop dat ik het fatsoenlijk uitgesproken heb.

Het is zo jammer dat ze weer die cd's helemaal volgegooid hebben met uitvoerende, met de namen die ik niet uit kan spreken, zoals ook van het nummer dat u net hoorde. Bijimungo Dieudonne. Het gaat me de tweede keer beter af dan de eerste keer. We gaan kijken of het voor het volgende nummer ook weer gaat lukken. Het is in ieder geval een singer-songwriter uit Zuid-Afrika met de naam Bongiziwe Mabantla. Dat is even lastig om uit te spreken. De titel van het nummer wat hij gaat doen, dat is een stuk makkelijker. En het gaat waarschijnlijk over de reis die hij gemaakt heeft van Kaapstad naar Johannesburg. En het nummer is getiteld Zama. MUZIEK

Lekkere rustige muziek. Ja, yes, dat heb je als er een man praat. Hè? Dan ga ik er gewoon dwars doorheen. Als een vrouw praat, dan hou ik mijn mond dicht. Ik weet niet wat dat is. Maar goed, lekkere rustige muziek om naar te luisteren. En we gaan door met iemand die uit Brazilië afkomstig is. Is verhuisd naar Lissabon, heeft daar een groep opgericht, Rua de Pretas. En heeft een heel mooi album gemaakt. Benguela is een nummer wat ik van dat album laat horen.

0: Rua de Petras. En het is natuurlijk makkelijk als je in Brazilië woont en je verhuist naar Lissabon, want dan spreken ze gewoon dezelfde taal, hè, Portugees. En nou is dit deze uitzending, die elke eerste donderdag van de maand plaatsvindt, bekend om het feit dat we daar dus geen Engelstalige muziek in doen. Nou, er is al een beetje gezondigd met een van de vorige nummers. En het volgende nummer gaat helemaal gezondigd worden. Het gaat in ieder geval over iemand die verliefd is en op de ramen klopt. Maar dat blijkt dan uiteindelijk een geest te zijn die al meer dan 100 jaar rondzwerft. Het is een nummer, The Love is Ghost, van Frankie Archer.
1: My love has skin like snow in winter. Her cheek

0: while I'm asleep.
1: Frankie Archer was dat. Volgende nummer is er een van drie die iets heel speciaals hebben. Die kwam ik tegen, dit nummer, in een documentaire getiteld La Singla. En dat ging over een Spaanse flamenco-danseres. Misschien wel de beste die ooit geleefd heeft. Ze leeft trouwens nog steeds. Genaamd Antonita en La Singla. Ze woont nog steeds in Barcelona, waar ze opgegroeid is. Kon onvoorstelbaar goed de flamenco dansen, is daar wereldberoemd mee geworden. En in die documentaire was een nummer te horen wat heel erg rustig begint. Het is geschreven door Juliana Heineman en op zang doet daarmee Maria Muñoz. En het nummer is getiteld Serana Que Te Olvidara.

0: nummer uit die documentaire La Singla, geschreven door de Duitse componiste Juliane Heineman, die ook viool speelt, samen met de Spaanse zangeres Maria Muñoz. En het is een heerlijk nummer om naar te luisteren en het is ook een hele indrukwekkende documentaire om te bekijken, is nog steeds op YouTube te zien. Toen zat ik pas geleden ook weer naar de televisie te kijken en toen dacht ik van potverdorie, dit nummer ken ik toch, dit ken ik toch, dit ken ik toch. En na 6 keer dat gezegd te hebben, dit ken ik toch, drong het tot me door wat het was. Maar ik herkende het eigenlijk niet omdat het gezongen wordt in een hele andere taal als het origineel. Ik laat eerst horen wat ik dus op de televisie hoorde. En ik vraag aan Remco of hij dat nu op zal starten.
1: Oh, we should have started it like this.
2: Let's do it again.
1: Let's do it again.
2: Let's do it again.

0: dacie porciągi dziwnych. Ty pójdź na to na wyszyk.
1: Perfect. Nailed it.
2: Nou, Remco die had in ieder geval goed dat het origineel is Total Eclipse of the Heart. En dat is natuurlijk van Bonnie Tyler oorspronkelijk. Maar ja goed, die is overleden, dus daar kunnen we rustig eens een keer een stukje muziek van draaien. Maar wie zong dit nou in het eerste gedeelte? We gaan zo meteen nog even luisteren naar het origineel. Nou, ik kan vertellen dat het kwam uit een uitzending van de televisieserie Star Trek. Het werd gezongen door Uma, een Nederlandse actrice die die rol speelt. En de taal die ze gebruikte daarin was gewoon Klingon. Dus dan weet u dat ook weer. En zelfs in Klingon klinkt Total Eclipse of the Heart toch best wel weer geinig. Laten we nog even luisteren naar Bonnie Tyler.

Total Eclipse of the Heart. Wat mij betreft was ze gewoon de zingende Rod Stewart. De vrouwelijke Rod Stewart. Ook zo'n lekkere hese stem. Jammer dat ze dood is. Komt geen nieuwe muziek meer. Er komt ook geen nieuwe muziek meer. Ja, nog een klein stukje instrumentaal. Ik bedank Remco in ieder geval voor de techniek van vanavond. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik hoop dat het weer naar genoegen was. Volgende week Julie Felix. En lekkere Ierse muziek is dat allemaal. Met Schots. Nou ja, goed. Ik ga volgende week maar luisteren. Komt u er vanzelf achter. Hey, prettig weekend.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zes verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
1: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
0: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
2: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
0: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad!
8: Exciting and entertaining.
9: Get on up!
8: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
10: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
8: the party starts here.

0: Ja, de Canadees Daniel Pouter, prachtige pianist ook. Je had hier een hit mee in 2006, luisteraars. Prachtig, prachtig nummer. Blijf ik het vinden. Ja, hij had het toen een beetje slecht. En ja, hij zocht toch de hoop in die dag nog dat het beter mocht worden. Bad day. En ja, we gaan er weer een mooie shake van maken, luisteraars. Want achter de knoppen zit Elian Griffioen vandaag. En ja, vandaag hebben we weer allerlei stijlen. En dat, ja, dat horen we natuurlijk in de tune.
1: Shake. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake, een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en OW de LP.
0: Ja, vandaag hebben we geen LP-luisteraars, maar wel een heleboel andere goede muziek. En de cover hebben we natuurlijk wel aan de live. En we hebben Melissa Etheridge-luisteraars. We hebben de studio-uitvoering van een hit die vooral live bekend is geworden van haar. Maar in 1988 hier een hit werd van haar LP, van haar album, wat Melissa Etheridge genaamd was. Ja, ze werd geboren in Amerika, een Amerikaanse singer-songwriter. Ja, dit was haar eerste eigenlijk. En ze is ook bekend als activiste voor homorechten. Wilde later toch kinderen. En kreeg dat ook van David Crosby. Jawel, zij wilde kinderen van David Crosby. En dat gebeurde ook via KI natuurlijk. En ze heeft een tweeling van de jongen. Ja, David is er niet meer. Maar ja, de kinderen wel. Maar Like the Way I Do. En daar gaan we naar luisteren.

Ja, 1984 maakte Steven Stills een soloplaat. Maakte toen met Crosby, Stills, Nash prachtige platen. En natuurlijk met Crosby, Stills, Nash en Jong, maar ook hele goede soloplaten. Vooral in de 70 jaren. In 1984 maakte hij een wat mindere plaat, vond ik, Right By You. Er staan een paar goede bluesnummers op. Maar daar viel mij een soulnummer, een hele goede soul ballad, enorm op. En die vind ik nog steeds erg goed. En dan gaan we naar luisteren, hier in Shake, luisteraars. Steven Stills met I Can't Let Go.

0: In de Spotlight.
1: Ja, luisteraars, dat hadden ze pas ook in de spotlight. En ze is het ook al waard, vind ik. Linda Ronstadt. En van Linda Ronstadt hebben de LP Prisoner in Disguise is uit de kast gepakt. Daarop staan twee prachtige nummers. Nog veel meer prachtige nummers. Maar ik heb twee andere gepakt als de vorige keer. Roll 'em Easy van Lowell George. Van Little Feat natuurlijk. En Hey Mister, That's Me Upon the Jukebox van James Taylor. En daar hoor je James Taylor hoor je zelf meezingen. En die heb ik de laatste keer ook gedraaid. Maar dat vind ik zo'n schitterend nummer. Die wil ik gewoon nog een keer aandacht geven. Roll 'em Easy niet. En ja, dat is een prachtig nummer van Little Feat Lowell George. Linda Ronstadt dus in de spotlight. Deze LP, Prisoner in Disguise, 1975.

Ja, van het album Die Feit, luisteraars, in 2017 kwamen er opeens twee singles uit. En dan heb ik het over Shape of You en Castle on the Hill. En dan heb ik het over Ed Sheeran. En die werd opeens groot. Ja, Ed Sheeran is een man die ook de liedjes uit zijn mouw schudt. En daar zitten hele goede bij, vind ik.

Toevallig koos ik er vandaag eens eentje die heel lang op nummer 1 heeft gestaan. Ook hier. Want 15 weken onafgebroken op nummer 1. Dan heb ik het over Shape of You uit 2017 dus. En we gaan er lekker naar luisteren. Ed Sheeran.

Ja, we gaan naar de band. Die was in 1994 nog steeds bij elkaar. En dat had menigeen niet verwacht. Omdat ze in principe al met The Last Waltz in 1978 afscheid hadden genomen van het grote publiek. Met een heel blik aan artiesten. Maar in 1994 waren ze er nog. Een paar leden van de band waren helaas overleden. Maar goed, de kern stond er nog. En ze deden een schitterende uitvoering in 1994 op het album At the Cultural Central Live. En ze deden namelijk een cover van Bruce, The Boss, Springsteen. En niet de eerste, de beste, Atlantic City.

0: Thank you very much.
1: Ja, luisteraars, het was druk in Amsterdam in 1983 toen Supertramp in het Olympisch Stadion kwam optreden. En het was toch de tijden dat Breakfast in America vreselijk goed werd verkocht. Nou stonden daar een heleboel goede nummers op. Als je Breakfast in America koopt van Supertramp, dan weet je dat daar een heleboel goede nummers op staan. Mijn favoriet is en blijft deze prachtige ballad. Lord, is it mine?

0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, luisteraars. Tracy Chapman, ja, die kwam in 1987 opeens op als meisje in de spotlight bij het Nelson Mandela Concert Live. In 1995 kwam ze met een prachtige plaat New Beginning, wat minder bekend. En daarop staat, wat mij betreft, een schitterend nummer, The Promise. En die wil ik hier eens laten horen. Tracy Chapman.

0: Dit is Shake op Gouden Stad Radio. Shake.
1: Ja, luisteraars, dat was Tracy Chapman. En we gaan naar een Hollandse band, Balladeer. Marinus de Goeder is daar de leider van. En die hebben we hier nog in de tv-studio gehad. In de Gouden Stad tv-studio. We hebben hem uitgenodigd. En voor ongeveer 40, 50 man ging hij achter de piano zitten. Had zijn gitaar bij zich en speelde de mooiste nummers uit zijn repertoire. En van de Balladeer. En het was in 2009, toen was net de plaat uit Where Are You Bambi Woods uit 2008. Een van de mooiste nummers die erop staat is Superman Can't Move His Legs. Ja, dat gaat natuurlijk over Superman in die tijd, werd gespeeld door een acteur die zijn in principe op een gegeven moment verlamd raakte. En vandaar dat beeld. Goed beeld en hij gebruikt dat in zijn song. Nou ja, luister maar, een prachtige melodie ook. Balladeer, Superman Can't Move His Legs.

In 2013 trad The Greater Good op in So What. En dat waren Shane Alexander, Eugene Ruffalo en Dennis Kolen met z'n drieën. En daar heb ik nog een handje in kunnen hebben, omdat ik ze bij elkaar gebracht heb. Om met z'n drieën op te treden en een plaat op te nemen. Dat hebben ze gedaan in Duitsland. Schitterende plaat geworden, zeg ik er zelf. En toen, tijdens dat concert in So What, toen bracht Dennis Kolen het nummer The Time Is Now. En dat ging over het einde van zijn relatie op dat moment. En hij had toen net een zoon gekregen. En dat hakte er nogal in bij hem. En dat vertelde hij. En toen ging hij dat nummer spelen. En dat klonk fantastisch. En dat nummer, dat kwam ik nog eens tegen. En dat gaan we nu draaien. Van het album The Years of Decay uit 2012. The Time Is Now. Dennis Kolen.

Dennis Kolen. En we gaan eruit, luisteraars. Ik dank aan de overkant, uiteraard, Elion Griffioen. We gaan eruit met de prachtige van Wings van het album London Town uit 1978. En ik zeg tot de volgende. Take care.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
1: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
0: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
2: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
0: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden. Tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwe Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Jaap Buijs doet de supervisie op de techniek. Vanavond een special over de koning van de Chicago Blues, Muddy Waters. En een aantal artiesten die in zijn band speelden. McKinley Morganfield, also known als Muddy Waters. Deze man dus.
1: Let's roll.
2: Rolling, man.
3: We're rolling.
4: DK.

Ja, Muddy Waters met Why Are People Like That van de Muddy Waters Woodstock album uit 1975 met onder andere Paul Butterfield op mondharmonica. En er waren ook nog twee leden van de band in de studio, Levon Helm en Garth Hudson. Ja, de allereerste opnamen van Muddy waren field recordings voor de Library of Congress. En met field recordings bedoelen we, er was een man met een portable bandrecorder en die nam ter plekke met één microfoon de muziek op. Akoestische Mississippi Blues in de traditie van Son House en Robert Johnson. I Be Troubled.

0: Yeah, now, goodbye, babe. Got no more to say. Just like I've been telling you, girl, you won't have to leave my side. But I'm troubled. I'm all worried. Yeah, and I never be satisfied. I just can't keep up. Yeah, my baby, she quit me. Seems like mama was dead. I got real words, yeah, and she drove it to my head. I'd be troubled, I'd be all worried now. Yeah, I never be satisfied. I just can't keep up crying.
1: Ja, de late great Muddy Waters met een van zijn allereerste opnamen uit 1941. I Be's Troubled. Ja, en toen woonde hij nog in Mississippi. Maar al 2 jaar later, in 1943, vertrok hij naar Chicago om aan een serieuze muziekcarrière te beginnen. Zijn eerste opname daar maakte hij in 1946. Maar het kwam pas goed op gang toen hij in 1947 bij Aristocrat begon. Een label waar de gebroeders Chess al mede-eigenaar van waren. Een nummer uit die tijd, Gypsy Woman.

Gypsy Woman van Muddy Waters. Ooit verschenen op Aristocrat Records. Een prachtige 78 toerplaat uit die tijd. Len en Phil Chess die kochten dat label Aristocrat op in 1950. En niet lang daarna werd de naam van het label veranderd in het legendarische Chess Records. Een label dat geschiedenis heeft geschreven. De vroege Chess-opnamen waren eigenlijk elektrisch versterkte Mississippi Blues van Muddy. Maar zo rond 1954 had Muddy Waters zijn definitieve sound gevonden. Twee gitaren, piano, drums, bas en vooral de elektrisch versterkte mondharmonica van Little Walter Jacobs. De meest invloedrijke mondharmonica speler ooit. Een Chess single uit 1954 van Muddy Waters. Niet zo heel bekend. She's So Pretty.

Yes, She's So Pretty van Muddy Waters met onder andere Jimmy Rodgers op gitaar en Lil Walter op mondharmonica. Artiesten die overigens allebei ook zelf voor Chess opname hebben gemaakt. Op beide nummers doet Muddy Waters overigens zelf mee. We beginnen met That's Alright van Jimmy Rodgers, een erkende klassieker en enorm veel coverversies van uit 1950. Maar het was geen rhythm and blues hit, maar dat was wel het geval met de instrumental Duke, een mondharmonica instrumental, jawel, die in 1952 nummer 1 stond in de Rhythm & Blues charts. Maar we beginnen dus met Jimmy Rodgers.

Ja, Duke Instrumental van Lil Walter. Een nummer waar duizenden beginnende mondharmonica spelers hun tanden op kapot hebben geblaast. Ja, en tegen de tijd dat Muddy Waters zijn eerste langspeelplaten uitbracht op Chess Records, waren James Cotton de mondharmonica speler en Pat Hare de gitarist in de band. Van Sings Muddy Waters hoort u, van Sings Big Bill Broonzy uit 1959 hoort u Moppers Blues. En het album Live at Newport uit 1960 hoort u Tiger in My Tank.

Ja, maar die was live voor het Newport Folk Festival in 1960. En zouden die brave folkliefhebbers begrepen hebben welke metafoor er schuilt achter de titel A Tiger in Your Tank? Met Otis Penn piano en James Cotton mondharmonica. Otis Penn nam als soloartiest zijn eerste album op in datzelfde jaar 1960 voor Kennet Records. In 1964 toerden Muddy Waters en Otis Penn door Europa met The American Folk Blues Festival, dat ook Engeland aandeed. Daar maakte Decca Records van de mogelijkheid gebruik om een nieuw album van Otis Penn op te nemen. The Blues of Otis Penn. En ja, Muddy Waters speelde daar gewoon gitaar op. Maar vanwege zijn contract bij Chess Records stond hij op de hoes vermeld als brother. Want ja, zijn naam mocht er gewoon niet opkomen. I Came from Clarksdale van Otis Penn.

En dat was James Cotton, die 13 jaar in de band van Muddy Waters speelde. En dit nummer was van het album Taking Care of Business. Nose Open heette het nummer, met onder andere Todd Rundgren gitaar. In datzelfde jaar, in 1971, verscheen van Muddy Waters het live album Live at Mr. Kelly's, waar James Cotton gewoon weer mondharmonica op speelde onder het pseudoniem Joe Denim, want hij stond ook inmiddels onder contract bij een andere maatschappij. Op de piano hoort u overigens Pinetop Perkins, op bas Calvin Jones en op drums Willie Smith. En die drie waren lang na de dood van Muddy Waters in 1983, want toen ging Muddy dood, met meestergitarist Ronnie Earl in de studio in 1996 voor het album Eye to Eye. Pinetop is de zanger op dit nummer. En daarna gaan we weer gewoon verder met andere muziek. Maar nu eerst nog Muddy Waters.

so hard for me to explain.

woman. You know I'm right in love, daddy, too.

Ja, zanger-pianist Pinetop Perkins met gitarist Ronnie Earl Janderswall, een nummer dat we ook kennen van Elmore James. Ja, en de band van Muddy Waters was eigenlijk ook een opleidingsinstituut, want wel zeker 35 mensen die ooit in de band van Muddy Waters hebben gespeeld, hebben later ook eigen albums opgemaakt. Eén daarvan was George Harmonica Smith, die overigens al in de jaren 50 een eigen carrière had, maar in de jaren 60 een aantal keren in de band van Muddy Waters speelde. En in 1968 was hij ook in de studio met de complete band van Muddy Waters met Otis Penn piano, Looser Snake Johnson gitaar en ook andere leden van die band. Van George Harmonica Smith uit 1968, nummer West Helena Blues.

Ja, het prachtige mondharmonica geluid van George Harmonica Smith West Helena Blues. Met de complete band van Muddy Waters in de studio. Met onder andere Otis Penn Piano. Nog één keer Muddy Waters ter afsluiting van deze special. In 1981 trad Muddy Waters op in de Checkerboard Lounge op 22 november. En toen kwamen daar tijdens het concert opeens binnen Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Woods en nog een paar andere muzici die op dat moment op tournee waren met de Rolling Stones in Amerika. Ze speelden 3 keer in Chicago. En hadden dus even tijd om langs te komen bij de great late Muddy Waters. Die toen nog uiteraard leefde. We sluiten dus af met een nummer van die sessie uit Chicago. Live opgenomen, Long Distance Call. U bedankt voor het luisteren. Jaap Buijs bedankt voor de supervisie op de techniek. We gaan nog één keer uit met Muddy Waters.

have.

0: shoes. And well, I never miss it. When I make love to a woman, she can't resist it.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Zes verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad.
8: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

genade, genade. Hoeveel bluesgitaristen anonu hebben niet naar deze man geluisterd. En toch heb ik het gevoel, nou misschien dat Marcel Vos dat mij kan tegenspreken, dat hij beduidend minder gedraaid wordt dan bijvoorbeeld BB. Ik heb het over Albert King. En gelukkig worden zijn platen nog wel heruitgebracht. En dat geldt ook voor deze klassieker I'll Play the Blues for You. En je hoorde de single, maar dan ook echt helemaal compleet. Part 1 en Part 2. Albert King, een voorbeeld voor velen. En in de improwereld is dat bijvoorbeeld Misha Mengelberg en het Instant Composers Pool Orchestra.

Ja, dit is een fantastische jazzmuzikante die al in de 80 is. En toen ze deze plaat maakte, nog in de 40 was. Ik heb het over Amina Claudine Myers, een Amerikaanse jazzpianiste, organiste, vocaliste, componiste en arrangeur. Ja, onder de connoisseurs wordt ze op handen gedragen. Maar ze heeft onlangs weer een nieuwe plaat uitgebracht. Daar ben ik nog naar op zoek. Maar deze vond ik wel terug uit 1984. Op het Black Saint label uitgebracht. The Circle of Time. En je hoorde het stuk Louisville. Ja, het is hele fragmentarisch, recht toe, recht aan jazz. En dan gaat ze helemaal los. Alsof ze heel goed, en dat heeft ze ook heel goed, naar Cecil Taylor bijvoorbeeld heeft geluisterd. Buitengewoon spannend. En ik weet zeker dat de leden van het ICP-orkest haar heel goed kennen. Misschien zelfs wel met haar hebben gespeeld.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

plaat die bejubeld wordt op dit moment en terecht. Nu stel ik even Brian Jackson, No More Than Ever. Brian Jackson, voor al degenen die dat niet weten, is een Amerikaanse toetsenist, fluitist, zinger, componist en producer. En vooral wereldberoemd geworden met zijn platen en samenwerking met Jill Scott Heron. In de jaren 70 heel veel van die soul- en jazzplaten, die hebben een achtergrondgeluid van toetsen en een hele mystieke fluit. En dan weet je, dan hoor je het geluid van Brian Jackson. Nieuwe plaat, zoals gezegd, No More Than Ever. En dat is weer een salute aan de grote muzikanten uit Amerika. Maar ook weer op zoek naar de roots. Dat gevoel komt in deze plaat heel goed naar voren. En dit was een ode aan... Nou, we hebben het ICP al een signatuurstuk horen spelen. Maar je hoorde het al zingen. Ode aan Lady Day, Billie Holiday en John Coltrane. Onthoud deze plaat. Dit zou als een van de toppertjes van het jaar 2026 kunnen worden. No More Than Ever dus van Ryan Jackson. En daarvoor begin jaren 80 Ian Jury met Hit Me With Your Rhythm Stick. Platenman uit 1975. Ray Cooder bracht een plaat uit getiteld Paradise and Lunch. En daarin amalgaam van stijlen, maar met wat een band. Mill Holland op drums, Jim Keltner, Russ Titelman en Chris Edridge op de bas, Ronnie Barron op piano, Red Callender en John Duke ook op de bas en Plas Johnson op de alt sax. Als dan nog een keertje als speciale gast Earl Hines mee komt spelen op de piano, ja, dan gaat de naald op de plaat. Hier is Ray Cooder en Band met Earl Hines in Diddy What Did He?

Hij is al een goede 11 jaar niet meer onder ons. En wat een fenomeen was dat dan toch. Alan Toussaint. En er is gelukkig weer een hele mooie plaat van hem uitgebracht. Een overzicht van het vele wat hij heeft gemaakt. The Wild Sound of New Orleans. En je hoorde het nummer A Blue Mood. En daarvoor, ja, dat was toch wel een hele bijzondere. 1975, niemand minder dan Ry Cooder nodigde niemand minder dan Earl Hines uit op de piano. En deze plaat, Paradise and Lunch, daar hebben we het over, gaat alle kanten uit. Maar dit was echt pure blues, piano, gitaar en een mooi verhaal over wat betekent toch het woordje diddy what diddy. Prachtige plaat. En ik vond hem in Den Haag bij 3345. Luisteren, vinden en kijken. Ik betaal er niet eens zoveel voor. New Orleans. We hadden al Alan Toussaint. Maar het leuke is dat de volgende zanger die je gaat horen heeft veel met hem samengewerkt. En ik kreeg gisteren toevallig een cd in handen. Tower of Song, The Songs of Leonard Cohen, waar velen aan meededen. Allemaal pophelden. Don Henley, Elton John, Billy Joel, Bono, Tori Amos, Sting, Trisha Yearwood, Martin Gore, Peter Gabriel, Susan Vega, Willie Nelson, Jan Arden en Aaron Neville. Luister wat hij maakt van een Cohen-klassieker.

Hij mocht de 50 niet halen. Geboren 1930, overleed op 21 mei 1979. Trompetist Blue Mitchell. En gelukkig worden zijn platen weer heruitgebracht door Blue Note. Dit kwam van de LP The Thing To Do uit 1964. En het openingstuk van de plaat hoorde je voorbij trekken. Fungi Mama. Hou je oren open voor dit soort prachtige muziek. Want ja, Blue Mitchell wordt een beetje onderstroomd en overdelft door altijd de grote namen. Coltrane, Miles Davis, noem ze maar op. Maar met dank aan Blue Note weten we dan toch gelukkig de platen weer te vinden. Als je de originele vindt overigens, of je hebt ze in de kast staan, wees er zuinig op, want ze zijn heel veel geld waard. En daarvoor hoorden we Aaron Neville met die prachtige, bijna falsetachtige stem. Country-achtig voorbij komen met een compositie van Leonard Cohen. Ain't No Cure for Love. Staat op een tributeplaat, Tower of Song, The Songs of Leonard Cohen uit 1995. En wij gaan er alweer uit. We sluiten er nu af. We hebben een hele brede muzikale ronde gemaakt in deze uitzending. Maar we komen uiteindelijk altijd weer terug bij de jazz. En als ik weer eens een uitvoering vind van mijn titel van mijn programma, dan wil ik je die zeker laten horen. Phineas Newborn, daar gaan we mee vertrekken. Van de LP Please Solve Me Someone to Love. Nee, Please Send Me Someone to Love uit 1969. En daar staat hij op, de Ellington-compositie Come Sunday. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe of een oude nieuwe. Het is maar net even wat er nog op de plank ligt. Hey, maak er een mooie dag van. Hoi!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!